0: dat du mi an Christus sind halven dat hart leichter magst. Ek schreif die, wils ek mi dorab verloten kon, dat die wurs gehorsam seinen, en ek weit, dat die meier daunen warst, als ek die sei. Dan ook nog, mag für mi eine Gaststof reid. Ek reken damit, dat je mi dech in die Gebeda ware haben worden. Epaphras, min metgebongne an Christus Jesus, bestalt die te reisen. So ook Markus, Aristarch, Demas en Lukas, mine metarbeider. Mocht an zijn haren Jesus Christus in die genood met dienem geest zijn.
1: Amen. Gott, die an verheerje tiden voorken en op vele verschiedene wee, derch de profeten te onze voders gereed haft nu in deze laatste dag derch zinen zeen te ons gereed. Hij haft am doortoe bestemd alles te oven, derch den zeen haft Gott ook de welt gemaakt. De zeen strolt de herrlichheid van Gott uit, dem hij an zijn orten wies ook genevelijkend. Derch zijn kraftje woord draagt in onje held hij alles wat du es. Hij haft ons van de zinden gereinigd en zich dan bij de rechte hand van de majesteit am himmel gezaad. Zo als hij veel hecher te stonen gekomen als de engel, zo veel hecher als sie nomen, den hij gearven haft, hecher als als era. Te wonen engel haft Gott jemels gezaagd, du best mijn zeen, ik zie vandoor dien voder geworden. Oder, ik was zijn voder zennen en hij wordt mijn zeen zennen. Gott zegt, dat wanneer hij zijn eerstgeborenen waarde aan de wereld nen brengen wordt, dan zullen al zijn engel hem aanbeden. Van de engel zegt hij, hij maakt zijn engel zo als wind en zijn deine zo als vier vlammen. Aber van zijn zegt hij, dien troon, o Gott, blijft immer en eeuwig. Du harst over dien rijk en gerechtigheid. Du geeft alles raam om gerecht zijn en al gerechtigheid kost du niet lieden. Door ween haft Gott, dien Gott, vreden eilt over die gegoten, meier als over andere. Hij zegt ook, am Anfang hast du haar den grond voor deze welt gelegd, en de hemel zijn een werk van dine hand. Die waren vergonen, die überwascht blieven. Die waren alle zo als een kleid oud worden. Du wascht die abrallen als een mantel, en die amtragen als een kleid. Aber du blijft zo als du bist, en dien leven neemt geen eng. Aber te wonen engelhaft hij hemels gezegd, zet hier bij mijn rechte zied, wat ik die van dine vriend eine foutbank maken wou. Zijn de engel niet alles deins jester, en doortoe geschekt, die wat de zeiligheid oven worden, te deinen?
2: Kapitel 2.
1: Doorween mat wie an zoveel eerenste an dat houden wat wie geheerd haben, dat wie nicht van afkomen. Dat woord, dat God derch engel reden deid, wie al gans bingend, en wer dat nicht held en angehoorzaam wie, kreeg de verdiende stroof. Wou ken wie dan rekenen door met weg te komen, wan wie zo'n groot atradungswerk nicht achten, dat ans eerstens vom Herrn selbst gepredigt ward, en dan van die bestätigt ward, die am Reden geheerd haben. En Gott selbst haft dat ook bestätigt, derch tegens en Wunder, en verschiedene Werken van Kraft, en derch dat uitteilen vom Heiligen Geist, so als hij dat wil. Die kommende Welt, van die wir reden, haft Gott nicht die Engel ungeordnet. Du haft aber wie eine Schriften so gesagt, wat is de Mensch, dat du an am denkst, en de Menschen sehen, dat du vor am sorgst. Du hast am in Stout geloten Leerstonen aus de Engel, aber hast er mit ihr in Herrlichkeit gekreint, en ewa dort gesagt, wat deine Hände gemocht haben. Du hast am alles unja de Feit geleicht. En doren, dort hei am alles unja de Feit geleicht haft Gott nisch geloten, dort am nicht unja don es. Aber noch sei wie nicht, dort am alles unja don es. Wann hei auch ein Stout geleier stonen musst aus de Engel, sei wie Jesus nu mit ihr in Herrlichkeit gekreint. Dort es du derch, dort hei den Dout geleden haft. Gott seine Gnod will dat so, dat hij voor alle Menschen den Deutsch schmaken muss. Gott, für dem alles es, en derch dem alles es, will dat so, dat hij dem, die Fehlchinger tot die Herrlichkeit geführt haft, en den Anfang durfür gemorgt haft, derch Lieden vollkommen mug. Jesus, der du heiligt, en die Menschen, die geheiligt worden, stammen beid vom selben Vater. Durwehen schämt Jesus sich auch nicht, an Breiter zu nennen. En hij sagt, ik wil mijn breider met die nomen bekend maken en merden aan de gemeente die zingen en loven. Wieder zegt hij, ik wil mijn vertrouwen op die zaten. En wieder, hier zie ik en de kinder die God mij geschonken heeft. En groot zou als de kinder vlees en bloed hebben, heeft hij dat ook voor zich aangenomen. Derch zinnen dood wil hij doordurch den bijzendvriend kraftlos maken, die wat dan de gewalt over den dood houdt. En door met moek hij die vrij, die er leven lang

en sä to arm o mensch, du hast en kleinen Glauben. Worum twivelst du? Nou sä am bot en entstehen, wort de wind stell. An de andere am bot kämen en beten am aun en säden, du best wahrhaftig Gott sin sehen. Aus sie ewe je vore wieren, launden sä en je Nazareth. An aus die Menschen am door en worden, leite sie dort allem en ihre omjeend weten. En die brachten al ihre Kranken arm en prachten arm, dat hij en bloos zal loten zijn zoom om kleed aanvoten. En wie immer arm aanschiert, wie ganz gesund. Dan kamen Pharisäer en Schriftgeleerde van Jeruzalem naar Jezus en zeiden, waarom holen die jinge zich niet aan de ältesten ihre Verschriften? Dan ze waschen zich niet de hang voor hem eten. En hij zei toe aan, en waarom zat die God zijn gebod aan zied, dat die jene verschriften holen kennen? Dan God bevol vader en mutter te eren, en wer vader en mutter pflegt, zal met hem dood bestroofd worden. Aber je zeien, wann wer te vader en mutter zegt, dat wat ju van mij te God komen kon, als God ewe geeft, dan brok hij vader en mutter niet eren. En zo heb je, om jene verschriften te holen, God zijn woord te nust gemerkt. Je heichler, de profeet Jesaja heeft van je ganz reich gezegd. Dit volk eert mij met de lippen, aber er hoort es weit auf van mij. Daarom is er Gottesdienst vergeefs, denn wat ze leren, zijn mensen geboten. En Jezus roept de mensen na zich en zegt toe aan, horcht her en verstoot dit. Wat een mens verunreinigt is niet dat wat een muil en enjeit, aber dat wat uit een muil een ruitkamp verunreinigt am. Dan kamen de jenge no armen zeden, weetst du ook dat de Pharisäer je staat werden als de heden wat du zeedst? Hij zeed alle planten die mijn himmlische vader niet geplant haft, worden uitgereten worden. Lot die toch, dat zijn blinge blingenleider. En waar een blinger maan en anderen blingen leid, vallen die bij dem groven. Aber Peter zei, merk ons dat gelijknis dietlich. En hij zei, verstoo je dat ook nog immer nicht? Weet je niet dat alles wat der ich een mens in mühlen nennen jijt, jijt een mögen nennen van door waar der ruut? Aber wat uit de mühl er ruut kämt, kämt uit dem hoort en veranreinigt den mens. De beise gedanken die tum mord, Ehebruch, Hurerie, Stehlen, falsche Getirknis und gotteslasterliche Reden führen, die kommen uit dem Horten. Dit is wat een mensch anrein mögt. Wo wann een mensch sich vor dem Eten nicht hängwascht, dort veranreinigt arm nicht. Dann ging Jesus van door, nur die jenen, wo Tieres en Sieden liegen. Und dann kam arm van door, eine kanonitische Früh entgegen, und funk an te schrien, o haar du doft zien sehen, erborm die ewe mij. Meine Tochter wordt schraaklich van een Besengeist gepleurd. Aber Jesus schief er keine Antwort. Seine Jünger aber kämen en prachten am, schek de früh weich, de schricht ons hingeraun. Jesus seed, ek sie bloß nur de verlorene Schob in Israel geschickt. Ze kämen aber en kneed sich verarm en seed haar, halt mij. En hij seed to er, dat es nicht reich, die Kinder er Brot zu nehmen, an die Hungpferd zu schmieden. Sie sehen, jo Haar, ich weit, und doch eten die Hung, wat die Haaren vom Dash fällt. Dann sieht Jesus zu ihr, o früh, du hast einen großen Glauben, du sollst kriegen, wat du dir wünschst, und ihre Tochter wird plötzlich gesund. Dann ging Jesus von dort verlängt dem Galiläischen Meer. Hij ging op een boog op en zat zich daar dol. Dan kamen grote schoven mensen naar arm en brachten er lomen, blingen, stammen, krepels en manche andere en leden Jezus die verfeit en hij heilde. De mensen verwonderden zich als zij de stammen reden hielden, de krepels gonen zagen en de lomen je heilt zagen en dat de blingen zijn konden. En ze loofden Israël ihren God. Dan roept Jezus zich in de jinge en zegt aan, mij jammert dat over de vele mensen. Dan is het hier nu al 3 dagen bij mij geweest en hebben niets te eten. En ik wil die niet hungrig wegschicken, dan die kunnen hingen weer eens toepreken. Dan zeiden ze in de jinge taam,
Wo kan vi hier

Zal je hon heten. Ze zeiden to er, du es je an din friendschaft keiner de den nomen haft. Dan mürke ze zinen voder tekens fair am uit te fengen wo hij den nane wol. Hij fadert zich wat om schrijven en schrijf, ze nomen es je hon. En ze wundert zich waarom. Dan ging am plötzlich dat mühl op en zine tong weer los en hij kon reden en loof God. Dann kam ne Furcht über allem, die do aram wohnten. An alles, wat er wie gesagt worden, kriegen sie an die jüdische Borchländer zu hören. An alle, die dort hierden, leite sich dort zu horten gehen und sehen, wat wird dit fein Kind sein. Dann Gott seine Hand wie bestemmt über arm. Dann kam der Heilige Geist über seinen Vater Zacharias. Dann seh die am prophetischen sein so. Je zegent as Israel er God en haar, dan hij haft zijn volk Israel bezocht en je raad. Hij haft ons uit zijn knaag doof zijn huis met een gewaltje heiland verzorgd. Zo was hij ons uit oude tijden her, der ik zijn heilige profeten had zaaien loten. Dat wie van onze fiend en al die ons hausen zullen je raad worden. Om de genood aan ons te bewijzen die hij onze vaders versproken had, an seinen Bund nicht verjähte wird. Und dort er unseren Verfoder Obram und dort abgeschworen hat, dort er sein Versprechen holen wird, an uns von unserem Feind raden, dort wir arm ohne Furcht, solange es wir leben, an Heiligkeit und Gerechtigkeit deinen können. Und du, Kind, wirst den Allerhechsten sein Prophet genannt worden. Dann du wirst den Haaren vorabgehen, um den Wachrei zu mögen. Du wirst den Dein Volk seien, dass sie dadurch keine geraten worden, wann an die Sünden vergeeft worden. Der Gott sein Leiftolje der Bormen wird die Morgensson vom Himmel über uns abgehen, über die zu schienen, die unter die Todeswolk am Dichtern setzen, und unser Feit ab den Friedensweg abstieren. Und dort kennt was und wird stark im Geist, und er bleibt in der Wildnis, Bet he für einen Tag kam sich Israel fertigstahlen. Der Kaiser Augustus befolgte seine Tiet, dass all seine Menschen sollen getalt und am Tagsregister eingeschrieben worden. Dit wird dort erste Mal, dort die Menschen getalt worden, und passiert aus Kyrenius, der Regentschaft in Syrien haut. Und in jeder muss dorthin gehen, wo er geboren wird, und sich dort einschrieben lassen. Josef wohnt in Nazareth in Galiläa, und muss dann nur Bethlehem in Judäa gehen, weil sein Stammvater, der König Dov, dort geboren wird. Josef nahm Marien mit, die am Abend vertraut wird, und allen Kind in ihrem Horten drüch. Und gerade während sie in Bethlehem wären, kam die Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen musste. Und sie brachte ihren ersten Sohn zur Welt, wickelt am in Winglen, und led am in der Futterkrab, dann am Gasthaus wir kein Ruhm zu fingen. Und die Jägend werden die Nacht Schobhorder bestab und wirkten über ihre Feiwirtschaft. Und plötzlich stund den Haaren sein Engel veran, und Gott seine Herrlichkeit mögt dort um an so dach, dort an doch eine große Angst überkäm. Aber die Engel seht to die Hord, sie solle sich nicht verrichten. Dann horcht. Ich bring you eine gute, große Freude notrecht, wozu sich alle Menschen freier wurden. Ju erst diese Nacht en doft seine Staud, de Heiland geboren, de Haar, Christus. Und am Ute fingen auf dat so erst, wo je do ein Kind fingen dort in Wingland angewickelt es und in der Foderkrab legt. Dann stunden bi den einen Engel plötzlich ne große Schor-Engel en lobten Gott en sungen amt zu ehren en seden, je ehrt sie Gott am höchsten Himmel en Fried vor de Menschen ab Erden, und die hei sin gefaulen haft. Und aus die Engel war da trägen um Himmel fuhren, seden die Hord einer zum anderen, da will wir nu fort nu Bethlehem gehen und die Geschichte unge siegen, die der Herr uns haft weiterloten. Und sie spaude sich, dass sie Hahn kämen, und fungen Josef und Marien, und dort tog dort Kind dort wirklich an die Krab lag. Und als sie dort Kind gesehen und hauden, vertalte sie alle Mond, wort an von dort Kind wie gesagt worden. Und alle, die dort hierden, wunderte sich dort eben, wort die Schob hort an zu vertalen hauden. Marie überlegt sich jede Wut zu horten gehen, und doch dort eben no.
De hårdgjenge var da treg, en lovden en verharlichten Gott for alles, wat ze geheert en gesegnen houden, en dat het kracht zo je waast wie aus aanwege gezaagd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden, en hij kreeg zijn nomen, Jezus, groot zo als de engel dat bevolen houdt, nog eie Marie aan druur. En als de eerst nog 33 uur to ere reinjung thuisje bleven wie, zoals Moses in Jezaats verschreef, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem num tempel om arm aan God te overgeven. Dat Jezaat zegt, jeder eerste jong die ter wereld komt, zal den haren als heilig overgeeft worden. En ze willen den haren ook een opfer brengen, zoals dat Jezaat dat verlangt, een paar turtelduven oder een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man die heet Simeon. Dat wie een vrome man die God verrichten deed en door nu luid dat Israël er heiland komen zal. Simeon houdt den Heiligen Geist. En die houdt aan gezegd dat hij Israël er een Messias nog met zijn eerde uur zijn wordt, eer hij gestorven wordt. Dan ging hij van Geist gedrongen in tempel en aan. Als de elden dat Jezus kind door aan brachten, zo als aan feer schreven via, dan neemt Simon dat kind op zijn arms en loof God. Hij zei haar, du hast dien verspreken geholen. Nu laatst du dienen deiner in vreden sterven. Nu hebben mijne uren dienen heiland gezeinen, den du voor alle mensen hergesteld hast, een licht de heidende waarheid te brengen en de heerlijkheid voor dien volk Israël. Jozef en Jezus zijn moeder wonderde zich door even wat Simeon van dat kind te zeggen houdt. En hij geef aan zijn zegen en zei te Marien, Jezus zijn moeder, dit kind is daartoe bestemd dat er aan mijn Israël vele worden te faul komen en ook dat vele er aan worden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar vele worden door jegen reden. En ook dat die ene zeil wordt een schweert gestoken worden, dat het van een dag komt wat vele mensen hem horten denken. Im Tempel wird dann auch gerodene Prophetin, Auna, Faniel, seine Tochter, die stammt von Assur her. Die wir all sehr alt, 7 Jahre, wie sie befreit warst, und wir nu all eine Weitfrüh von 84 Jahre alt. Die alle früh verleiht den Tempel nicht, die bleibt dort Tag und Nacht und dehnt den Haaren mit Fausten und Beden. Die traf dort dann auch alle an. Dan dankt de God en vertaalt van haren Jezus te alle maan en Jeruzalem, die nu dat heil luurden. En als Jozef en Marie alles gedonen houden wat God zijn gezaads verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar er ene stad, Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer zeer klug, en God zijn genood weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaren naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als hij 12 jaar oud was, gingen zij zoals gewoonlijk naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als dat fast even weer aan zijn huis gingen, werd Jezus jong in Jeruzalem gebleven, ohne dat Jozef en Marie dat wisten. Zij dachten dat weer in haar gezelschap en reisden een ganse dag eer ze mank er een vriend en vriendschap aanvangen naar den jong te zieken. En als ze hem niet vongen, gingen ze terug naar Jeruzalem om door te zieken. Om 3 uur vongen ze hem in tempel met de leraars om hem, en dat hij nu aan horicht en vreugden staal. En alle die hem heden wonderden zich wo hij alles verstond en beantwoord. Als ze hem zagen, wisten ze niet wat ze daarvan denken zullen. En zijn moeder zei te hem, zeen, waarom hast du ons dit aangedonen? Kijk mal, dien vader en ik hebben die uit angst gezocht. Hij zei te hem, waarom zocht je nu mij? Wist je niet dat ik en mijn vader zijn huis zijn moest? Maar ze verstonden niet wat hij daarmee meent. Dan ging hij met aan met, en ze kwamen naar Nazareth, en hij gehoorcht en wie aan ongedoen. Marie leidt zich al deze weer te horten gonen en vergoudt hij niet. En Jezus was op en neemt toe aan wijsheid. En God en menschen houden je faulen aan arm. Als Tiberius am 15. jaar als keizer regeert, houdt
Pontius Pilatus de Herrschaft en Judea, en Herodes en Galilea, en zijn broeder Philip over Iterea, en Trachonitis, en Lysias regeert over Abilene. En als Hannes en Caiaphas hoge priester waren, kwam God zijn bevel aan Johannes, Zacharias zijn zoon, en de wildernis. En hij ging en alle jenen om Jordan en predigde, bekeert u en laat u dopen. Dan wordt God je de zinden vergeven. Zoals een profeet in Jesaja zijn boek geschreven staat, door schrecht weer in de wildernis, merkt een waagreed voor onze haren, merkt voor armen je likken steeg. De leegte zullen alle je veld en de boi en humpels uitgelekt worden. De kromme wee moeten je likken merkt worden, en de roche wee glaut je merkt. En de wereld zal God zijn raad en zijn ver. Die voor alle mensen is. De mensen kamen bij hem schouwen zich van Johannes dopen te laten. Hij aber zei aan, je slangenbroedsel, wer heeft u geworden, God zijn je recht in de weg te komen? Zorg zo dat je je eerst oprechtig bekeren en fangt niet aan te zeggen, wie hebben obrommen als voda. Dan ik zei je, God kan obrommen uit deze steine kan je schaufen. De aks ligt bij de boom aan de wartelende reed. En daarom wordt jeder boom die niet goede vrucht draagt afgehaakt en hem vier gesmeten. De mensen vroegen hem, wat zal wie doen? Je houden ze toe aan, wer twee zouts kleden heeft, zal dem eend geven die keine heeft. En wer te eten heeft, zal dat kracht zo merken. Dan kamen de taxcollector om zich dopen te laten en vroegen, leraar, wat zal wie doen? Hij zei toe aan, collect nicht mehr als dat je zaad verlangt. Dan vroegen am de soldaten, en wat zal wie doen? Hij zei toe aan, neemt keinem met je wold geld af, en doet keinem falsch beschuldigen, en zie tevreden met je loon. Wil de mensen door met rekenden dat Christus komen wordt, wonderde ze al of je houn die oplengt via. Je houn zei toe aan alle, ik deep je met water. Er wordt aber einer komen, die sterker is als ik, gegen dem ik dat niet wird zie, dat ik am de show oplees. Die wordt u met den Heiligen Geist en met vier dapen. Hij heeft zijn schmiedschaffel en een hand, en wordt zijn draasvloer gerindlich reinigen. Den weid wordt hij am spekker brengen, en dat spree am vier schmieden, dat niemals uitgeheid. Hij ermoont de mensen nog door verschillende andere woningen en predigt aan dat evangelium. Als Johan Herodesen, den viertelharscher, dat verhield dat hij zijn broeder Philips in de vroege vriet houdt, en wer in al dat oorrecht dat hij gedonen houdt, leidt hij boven al dat nog Johanen instappen. Als dat volk is alle gedeept weer, wordt Jezus ook gedeept. En als hij bid, mürkt de hemel zich ook. En die Heilige Geist kam en körperliche Gestalt erauf en sah sich ab am so aus ne Düv. En de Stem vom Himmel seht, du best mein Leber sehen, mit den ich sehr zufrieden sie. Jesus selbst wie ungefähr 30 Jahre alt, als hij seinen Dienst anfing. Sie hielden am Aula von Josef seinen Sehen. Ein Sehen von Eli, ein Sehen von Matat, ein Sehen von Levi, ein Sehen von Melchi, ein Sehen von Jana. En zijn van Jozef, en zijn van Matatia, en zijn van Amos, en zijn van Nahum, en zijn van Elzi, en zijn van Nangi, en zijn Mat, en zijn van Matatias, en zijn van Zemai, en zijn Jozef, en zijn van Juda, en zijn van Johanan, en zijn van Reza, en zijn van Zerubabel, en zijn van Zealtiel, en zijn van Neri, en zijn van Melchi, en zijn van Adi, en zijn van Kusam, en zijn van Elmadam, en zijn van Her, en zijn van Jezus, en zijn van Eliezer, en zijn van Joram, en zijn van Matat, en zijn van Levi, en zijn van Simeon, en zijn van Juda, en zijn van Jozef, en zijn van Jonam, en zijn van Eliakim, en zijn van Melia, en zijn van Menam, en zijn van Matatan, en zijn van Nathan, en zijn van Doften, en zijn van Jesse, en zijn van Obed, en zijn van Boaz, en zijn van Zalma,
en zijn van Nahason, en zijn van Amenidab, en zijn van Ram, en zijn van Hezron, en zijn van Peres, en zijn van Juda, en zijn van Jacob, en zijn van Isaac, en zijn van Obraumen, en zijn van Tara, en zijn van Nahor, en zijn van Zeruk, en zijn van Regu, en zijn van Peleg, en zijn van Eber, en zijn van Zala, en zijn van Kenan, en zijn van Arfashad, en zijn van Zem, en zijn van Noah, en zijn van Lamech, en zijn van Methuselah, en zijn van Henoch, en zijn van Jerad, en zijn van Mahalaleel, en zijn van Kenan, en zijn van Enos, en zijn van Zeit, en zijn van Adam, die van God kwam. Dan kwam Jezus vol van Heiligen Geest van Jordan terug en werd van Geest in de wildernis gevierd, waar hij 40 dagen van Dievel verzocht werd. Hij at in die dagen niet, en als de Eva weer een honger nam, de Dievel zei te hem, wanneer du God zijn zin best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zei dat staat geschreven, een mens leeft niet bloos van brood, maar van alles wat God gereed heeft. Dan neemt de dievel aan op een huren boeien op en leidt aan en een urenblijk alle koninkrijken en de welt zijnen en zegt te aan, die waar ik die alle met macht en heerlijkheid toop geven, dan die zijn mij gegeven worden en ik kan die dem geven wem ik wil. En wanneer du mij aanbeden wordt, is dat alle dient. Jezus zei dat staat geschreven, du zalst zes keinem als God dienen haren aanbeden, en einzig arm zoust u deinen. Dan bracht de dievel arm naar Jeruzalem en stalt arm op de hechste tempelspets en zeid, wanneer du God zien zijn best, dan spring van door erauf. Dan door staat geschreven, hij wordt zijn engel bevelen die te bewoorden. Die worden die op een heng drogen, dat u die de feit niet aan een steen steten worst. Jezus zeid, door als je zegt, du zalst God dienen haren nicht verzekeren. Als de dievel met al zijn verzekeringen derg weer, verleidt hij aan, wat de nächste gelegenheid. Jezus kwam en den Heiligen Geist zijn kracht terug naar Galilea, en dat niet spreidt zeer schwind door de ganze gegend. Hij leert in er zijn gogen, en alle man loofde hem. Dan ging hij naar Nazareth, waar hij opgewassen weer. En om Sabbat ging hij in zijn gogen en zoals hij dort gewaand weer, en stond op om wat te lezen. En dan wordt den profeten Jesaja zijn schrift gegeven. En als hij dat boek opmerk, vond hij de stad, waar zo geschreven staat. Den Herren zijn geest ruht op mij, dan hij heeft mij gewählt, de arme dat evangelium te predigen, en geschickt, die met een gebrokenen hart te heilen, de vastgenomenen te predigen dat ze vrij en los zijn, en de blinden dat ze zijn kennen, en die vrij te stalen, die ongedrekt zijn, en te zeggen dat God zijn genoden jou gekomen is. Dan moet hij dat boek touw, en geeft in deine dat trig en zaad zich dool, en alle man en zijn goog kijkt nu aan. En hij zei toe aan, vandaar is dit passiert, zoals je gehoord hebben. Ze geven hem alle recht en wonderden zich over de zeligmakende woord die hij reed en zeiden, is dit niet Jozef zijn zoon? En hij zei toe aan, je worden mij bestemd nog dit spreekwoord verholen. Dokter, help die zelfs. Wie hebben gehoord wat du en Kapernaum voor grote dingen gedaan hast? Nu doe de hier thuis en die stout ook. Hij zei weer, ik zei u de waarheid, een profeet wordt thuis en zijn stad keimol opgenomen. Ik zei u dit, door weeren toe Elia zijn tijd veel weet vroeger in Israël als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer, en even dat ganse land een grote hongersnood keim. En toch wordt Elia nog geen weet vroeger geschikt buiten ene en Zarepta en Sidon. En door weer in Israël toe Elisa den profeet zijn tijd, veel uitzeltje. En van die wordt keiner gereinigd buiten na iemand van Syriën. En die in de schoul weeren, worden alle vlammen dol als ze dat hierden.
Sie stunden ab und jüren am mit der Staude rüt und nehmen am no einen steilen Aufgrund auf dem Boy, auf den die Staude stund, am Arm von dort herauf zu schmieden. Aber er ging mitten derich an und ging seinen Weg. Und er ging nach Kapernaum, eine Staude in Galiläa, und lehrt an dort am Sabbat. Sie wunderte sich über seine Lehre, denn da wie eine Kraft da hinge. Und die Synagoge wie ein Mann vom Diebel besäten mit einem unreinen Geist, die schrie ich so lüd aus he Korn und seht, lot uns doch, was haben wir mit die Jesus von Nazareth zu donen. Bist du gekommen, uns in den Grund zu bringen? Ich weiß, wer du bist. Du bist Gott sein Heiliger. Jesus befohl am streng, still zu sein und mit den Mauern herüterkommen. Der Diebel schmeit den Dol für alle Menschen und fuhr herüht, ohne am Schaden zu donen. Und er bekam alle eine Furcht und sehten und er sich, wort es an diesen Mensch seine Wied von der Kraft. Mit Macht und Gewalt gebet he die unreine Geister und die vorne herüht. Und wort he gedonen haft, wort eine ganze Jähnt rundgerät. Jesus verleiht die Synagoge und ging bei Simon im Hüse nennen. Simon, seine Schwiegermutter, leiht und ihr sehr hüget Feber, und sie bauten Jesus, er zu erhalten. Er ging und beckt sich über er, und durch sein gebeidendet Wort verleiht er dort Feber, und sie stund fort ab und bedeint an. Aus der Sonne und ihr ging, brachten die Menschen alle Hornkranken und Jesus. Er leiht jedem die Hänge ab und heilt an. Und da kamen uit veel Menschen, Diebels rüt und schrien, du bist Gott sein Sehn. He aber beschwicht dei und jef dei nicht die Gelegenheit zu reden, weil die wüssten, dass he Christus wir. Jeden Morgen ging Jesus nun einsam stehen, die Menschen aber sagten sich arm, und als sie dorthin kämen, wo he wir, versagten sie arm dort zu holen und nicht loten weg zu gehen. Hei aber seht, ich mott auch noch nur andere Städte gönnen, dort Evangelium von Gott sein Reck dort auch zu predigen. Dann dort erst, wozu ich gekommen sie. Und er hält an, in der Synagoge in Judäa zu predigen. Einen Tag, als Jesus am See genäht stund, und das Volk sich am Arm drängt, da Gottes Wort zu hören, sah er zwei Boots am Eiver stunden, während die Fäscher ihre Naz waschen. Hei stieg in dort eine Boot nennen, dort Simon sind wir, und seht, he soll ein Ängstje vom Eiver auffahren. Dann saht he sich dol und lehrt die Menschen von utem Boot. Und als sie abhielt mit reden, seht he zu Simon, vor und ab, wo der Deib ist, und lot den Naz darauf zu fäschen. Peter seht zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht schwor geschafft und haben nichts gekriegen. Aber in Don, wenn du so sagst, dann lot ich dort Naz darauf. Und als sie dort deiden, kriegen sie ein grautes Schaufersch, so dass ihre Naz anfangen, zwei zu rieten. Dann wangen sie ihre Partner im anderen Boot, dass die an sollen kommen halten. Und die kämen, und sie hauten die Boots beide so voll, dass die anfangen, unter zu gehen. Als Simon Peter dort sah, voll he ab Knien vor Jesus und sieht, Herr, geh von mir weg, ich sie ein sinniger Mensch. Dann he und die andere, die mit am Wirren, staunden über die Mausen fest, die sie gekriegen hauden, und gerot so auch Jakob und Johann, zu bedeer seine Sehns. Simon seine Partner. Und Jesus seht zu Simon, fercht die nicht, von nu an wirst du Menschen gerieben. Und als sie ihre Boots dann gelaunt hauden, verleiten sie dort alle und gingen mit am Mert. Und dort nehmen sich so ram, als he in die gewisse Stadt wir, kam durch ein uitsalziger Mann und sah Jesus und voll verarm auf dem Gesicht und sein Haar, wenn du weißt, du kannst mir reinigen. Und er streckt seine Hand ut und schiert am an und sieht, dort war ich daunen, und plötzlich wir sind uitsalz weich. Und Jesus verbot arm dort irgendwem zu sein. Aber er soll gehen und sich den Priester verstahlen und aus ein Getägnis für seine Reinigung ein Opfer bringen, so aus Moses befohlen hat. Aber dort nichts von Wort he gedonen hat, verspreit sich bloß so viel mehr. Und die Menschen kämen beim Schauwe, arm zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu worden. Aber Jesus ging fürchen für sich allein, um zu beten.
Einen Tag aus he Lied, seiten am Pharisäer an Schriftgelehrte, die uit alle Darpa en Galiläa en uit Judäa en Jerusalem gekommen wären. En Gott seine Kraft stund am te Hand, die Kranke te heilen. Dann brachten Waldjemana en gelähmden Mann op een Bad, den sie versuchten, an end te brengen en ver Jesus Hand te leien. Aber als sie keinen Weich fungen, am an end te brengen, wilde so viel Menschen wären, stiegen sie op dem Hüsen op en leden die Thielen te zien en leiten am het Bad taub medden mankem Volk ver Jesus erauf. Als hij er een geloven zag, zei hij tot den man, Mensch, die sind deine Sünden verjeeft. De schriftgeleerden Pharisäer fangen aan door even no te denken en zeiden, wer is dit, die door Gottes lasterlich redt? Wer zest als Gott kaun Sünden verjeven? Aber als Jezus er gedanken mocht, zei hij tot aan, te wat ha je zo'n gedanken am horten? Wat is leichter te zeggen, die sind deine Sünden verjeeft? Oder zu sagen, steh op und go. Aber dort je weten kennen, dort die Menschen sehen, ob ihr denn die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht he zu den gelähmten Mann, ich sei die, steh op, nimm den Bad und go ne Hüs. He stund plötzlich veran ab, nimm sein Bad ab, dort he lag, jink ne Hüs und loft Gott. Alle Mann staunen dort Eva, und sie loften Gott. Anne, wir kämen auch ne Furcht, dort sie sehen, wir haben von der Büte gewöhnliche Dinge seinen. Aus dit Ewer wir, ging Jesus erruht und sah Levi, ein Taxkollektor, an seine Taxboot setten. Jesus sagte zu ihm, komm mit mir mit. Und Levi stund ab, verleiht alles und ging mit. Dann red Levi bei sich im Haus eine große Gastmahlzeit ut, und da wären ein großer Schauf, Taxkollektor, und noch andere, die mit am Taub alten. Aber die Schriftgeleerde en Pharisäer grunsten door Eva, te zine jenge, en zeiden, worum do je met Taxkollekte en Zinder toop eten en drinken? Jesus zei to aan, de gesunde brokken den dokter nicht, den brokken mo de kranke. Ek zie je komen de Zinder aan te sporen en om te keren, en nicht de gerechte. Zij zeiden to aan, je haun zine jenge fausten en beden vurken, und so auch die Pharisäer ehre, aber die Jünger eten und trinken. Und er sagte an, kann je den Brigam seine Freund bad durchbringen, dort die Fausten, solange es die Brigam wie an ist? Aber die Zeit wird kommen, wenn die Brigam ihr Wort von an wahrgenommen sind, dann werden sie Fausten. Dann red he to an, derchen Glücknis. Keine Neid und nie Kleid, zeig ab an Ouleten ab, wie dann ritt he dort nie an zwei, und dort nie Fleck paust nicht auf dat Ole an ab. Und er jett auch keiner nie in Wien an Ole Wien ladersch ernähren. Von den nie in Wien wurden die Ole ladersch abplauzen, an den Wien verquiddern, an die ladersch wieder verbrockt. Aber nie Wien mott an nie ladersch gegote worden, dann blieb beides gut. Und wer Ole in Wien getrunken haft, haft nicht furt und darst nur nier, dann he sag ich der Ule erst beter. Dort nehmt sich so rum, dass Jesus einen Sauberterche getreidflecker jink, und seine Jünger plocken sich Ohren und rubbelten die mit der Hang ut und outen die Kirche. Einige Pharisäer fragen, worum do je am Sabbat, wat je in dat je saad sass? Jesus seht an, hab je nicht gelest wat doft und die mit am wären, deiden aus sei hungrig wären? Wo he am Gotteshuis jink en dat brood out dat Gott je weit wie, en ook de jeeft die met am wieren, dat wie je in dat je zaads, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei to aan, die menschen zien es ook haar even den Sabbat. Aan een anderen Sabbat jink he en is in de gogen en een lied, en dat wie een man dem de rechte hand verdriegt wie. En de schriftje lied en Pharisäer, posten sehr genau ab nur arm, zu sehen, auf he am Sabbat heile wird. Sie sagten nur eine Ursache, arm zu beschuldigen. He aber wisst, was sie dachten, und seht zu den Mann mit der verdrehten Hand, steh ab und komm her. He stund ab und käm nur fern. Dann seht Jesus zu an, ich will je einfrieren. Wat darf einer am Sabbat tunen, godet oder schlachtet, Menschenleben raden oder verdorven? Jesus kijkt aan alle Augen en zegt tot den Mann, strak deine Hand uit.
Hij deed dat, en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij hebben weer een dol genoeg raag te even en rood schlugden onder een ander, wat ze met Jezus doen willen. En die tijd ging Jezus een dag aan een boy te beden, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jongen naar zich en wil zich uit aan 12, die hij apostel naamt. Simon, den hij Peter naamt, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philippe en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacob, Alfeus zijn zoon, en Simon, Zelotes genaamd, Judas, Jacob zijn zoon, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met anderen op en stond woordelijk weer met een schoof van zijn jongen, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zieden, die al meer liggen, die gekomen weer om te heren en van ihre krankheiten geheeld te worden. En ook zonen die van anderen geesten gekweeld worden, en die worden geheeld. En die mensen proefden om alle aan te scheren, dan van aan kwam de kracht die aan alle heeld. Hij kijkt zijn jongen aan en zei, zelig zij je arme, dan dat Gottes rijk is juunt. Zelig zij je, die nu hongeren, dat je zullen zout worden. Zelig zij je, die nu hielen, dan je worden lagen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vreden, dan am hemel wordt jun loon groot zennen. Dan dat is wat jene vorderste profeten ook toegezaad hebben. Aber wij jy, die door rik zijn, jy hebben jene troost al waai. Wij jy, die nu vol en zout zijn, dan jy wordt hongeren. Wij jy, die hier lachen, dan jy worden treuren en helen. Wij jy, van allemaal goed van jy reed, dan dat is wat jene vorders van die valse profeten deden. Aber ik zei te jy, die me heren, habt jy een vriend leef, en dood die godet die jy halsen, zegent die jy vleken, en bet voor die jy beleidigen. En wer die op ene baag slijt, dem hol die ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waag neemt, dan jaf am ook dat haamt. Wer die am wat pragert, dem jaf dat. En wanneer die weer dat dien je waag neemt, dan vader dat niet treg. Doet je rood doet voor anderen wat je anderen wilde wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed zijn, die je goed zijn? Dan die zinder zijn ere leef hebben ook goed. En wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed doen, die je goed doen? Dan dat doen die zinder ook. En wanneer je die leen, van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je van een dank ervoor? Dan de zender liegen andere zender ook. Van deze rekenen kracht te veel trek te krijgen. Oba, habt je een vriend leef, doodgoedet en liet, door wo je nust rekenen trek te krijgen, dan wordt je een loon groot zijn en je worden den allerhechsten zijn kinder zijn. Dan hij is toe de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet Borum hortig, groot zoals je een vader Borum hortig is. Doet niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdampt anderen niet, dan word je ook niet verdampt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, dool je direct, toop je scheddert, een eeuwig val en een schoot je jeeft worden. Dan met die moot, die je van anderen brokken, wordt je ook toe je mee te worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinger en blingen leiden? Worden die niet bij de groven en invallen? Een leerling stijt niet even zijn een leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn als zijn leraar. Waarom zetst du den splatter en dien broeder zijn uw, en zetst den balken niet en dien eigen uw? De wokast du toe dienen broeder zijn, broeder, laat me die den splatter uit dem uw nemen. Wanneer du den balken en din eigen uw nicht setzt, heichler, trag die eerst den balken uit din eigen uw uit, dan wirst du beter sein kennen, deinen Bruder den splatter uit dem uw te tragen.
Denn ein guter Baum trägt nicht schlechte Frucht, und ein schlechter Baum trägt nicht gute Frucht. Jeder Baum ist an seine Frucht zu kennen. Einer pflegt nicht Viehen von Disteln oder Weindrüben von einem Brombeerbosch. Ein guter Mensch wird uit dat Gode in seinem Horten abgespeckert, Godet für den Tag bringen, und ein schlechter Mensch bringt von dort Schlechte in sein Hort abgespeckert, schlechtet für den Tag. Dann wovon dat Hort voll ist, redt dat Mühl. Worum nahen Jimmy Haar, Haar, an donen doch nicht, wat ik ju sei? Ik wo ju wiesen, mit wem de te verglicken is, de no mi kämt, en heert wat ik sei, en dat dan ook deed. De is met een mens te verglicken, die een huis buurt en deep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur woord hij kwam, rijdt de stroom num huis op touw en kon dat ober niet bewegen, dan dat stond op een steengrond. Wer ober heert en dat niet deed, de is met een mens te verglicken, die zijn huis ohne grond op de eerd buurt en de stroom rijdt zich door naun. Und das Haus voll Bolthaus und die Schoden wie groß. Als Jesus den Menschen alles gesagt hat, was er will, ging er nach Kapernaum. Und ein Offizier sein Knecht, den er viel regen, lag todeskrank. Als er von Jesus hielt, schickt er die jüdische Ältesten an zu beten, han zu kommen, sein Knecht gesund zu machen. Als denen Jesus kamen, prachete sie an, ob ihrens und seden, De is het weet dat die dat voor hem deist. Dan hij haft een leef voor ons volk en haft ons een schoel gebuurd. En Jezus ging met aan met. En als hij eerst niet te weet af van huis weeren, schickt de officier vriend om te zeggen, haar, bemeer die niet wieder. Dan ik zie het niet weet dat u onder mijn dag kämst. Daarom heb ik mij niet weet geacht zelfs naar die te komen. Aber zei du bloos dat woord, dann wird mein Knecht gesund worden. Dann ich sie selbst den Mann, der Regierung an ihr tun ist, und hab Soldaten an ihr mich, und wenn ich zu einem sage, go, dann geht die, und zum anderen komm, dann kämpft die. Wenn ich zu meinen Knecht sage, do dit, dann deit die dort. Als Jesus dit hier wundert er sich über arm und dreht sich nur die Menschen und sagt, ich sage you dit, so einen Glauben hab ich nicht einmal in Israel gefunden. Dann kamen die Männer, die geschickt wären, trägen um Hüß und sagen, dass die kranke Knecht gesund wäre. Bald darauf ging Jesus noch eine Stadt, nahe in genannt, und seine Jünger und ein Schauf anderer Menschen kamen auch mit. Als er noch in einem Stadtspurt kam, drüge sie rot und doden Menschen rüt. Eine Mutter, ein Wettfrü, ein einzigen Sehen, und aus der Stadt kamen ein Schauf Menschen mit ihr. Aus der Haar er sagt, jaumert am dort ewe er und seht, hiel nicht. Dann jenke Hanen leid seine Hand auf das Sorg und die Dreierstunde stell. Dann seht he, junger Mann, ich sei die, stoh ab. Und die, da wir dort gewasst, recht sich ab und funk an zu reden. Und he, jäf die Mutter ihren Sehen. Dann überkäm allem ne heilige Ehefurcht und sie lobten Gott und seeden, und ihr uns als ein großer Prophet abgestohlen. Und Gott ist gekommen, sein Volk zu helfen. Dit Nies von Jesus spreidt sich über ganz Judäa und alle Umgehenden. Dann vertalten Johann seine Jünger am alles, was fehlgefallen wäre. Dann raubt Johann zwei von seinen Jünger und schickt den nur Jesus und leid am Fröhren, auf hei de wir, die da kommen soll, oder soll wie nur einen anderen lüren. Als die Männer Hahn kämen, sehte sie, je haun de Deeper haft uns geschickt, die zu fragen, auf du de best, die da kommen soll, oder auf wie noch nun anderen lüren sollen. De tiet heil Jesus gerot viel von ihre Gebrechen und Plören und von böse Geister, und heilt viele Blinge, die Augen, dass sie sehen können. Dann seht Jesus da an, Gott sagt je haunen, wat je sehnen und je hirt haben, die blinde Sehnen, die lahme Gonen, die uitsalzige worden rein, die doofe Hirn, die Todes stonen ab, und die arme Wort hat Evangelium gepredigt. Und selig ist die sich nicht über mir ohrt. Aus die von Johannen geschickt erst wach werden, funk he an zu den Menschen von Johannen zu reden. Aus je in der Wildnis an den Jingen, wollt reken je zu seinen.
an schalp ruhe mit daute Wind hanen herweid? Ob an wort jeng gi kicken, wull die en maun en feine wieke Kleider seinen? Kick de mol, Menschen en deere Kleider, die da hoch herleben, sind am Königshaft zu fingen. Ob an wort jeng gi kicken, an Prophet? Jo, an ich sag ju, noch mehr aus an Prophet. Dit is die, von dem het geschreven steht, kickt. Ich wo die meinen Engel vorabschicken, die du den Weg vor dir reden mögt. Dann ich sag ju, dat je hande deiper en je rater profeit erst aus irgend zest weer van een frühmensch geboren. En doch erst de kleinste am Gottesrecht je rater aus hei. En al die menschen, ze goede taxkollekte de Jezus hierden, jeven Gott raagt, en ze houden zich met je hande zine doopt deiper loten. Ob de Pharisäer en schriftgeleerde, die den Gott zijn rood veraan zelfst verachten, en leiden zich nicht van am deipen. Met wem kan ik die mensen van deur den dag verglikken? Wo liggen die haan? Die zijn zoals kinder die op een marktplaats zetten en einer tom anderen schrien. Wie speelden de fleet en je dansten niet. Wie zongen kleurgeleider en je hielden niet. Dan je houden deeper keem en oud nicht brood en dronk nicht wien, dan seht je die houden dievel. Die mensen zien als je komen en aat en drinkt en je zagen, kikt en freter en wiensüber, de taxkollekte en zinder erfremd. Aber weisheit wordt van al ere kinger geracht vordicht. Dan lood einer van de Pharisäer am en met am toop te eten. En hij ging bij den Pharisäer am huizen en zat zich om dersch. En die staat wie een früh, die en zinden leeft. Als die dort en wordt dat Jezus bij den Pharisäer am huis om dersch zat, bracht ze een glas vol dieren zalf eil. Ze ging hingen, am stonen en hiel en funk aan am met ere tronen de feit te wauschen en dreide met ere hoor. Ze kost am de feit en goot am de eil door Eva. Als de Pharisäer, die am engelot hou dit zag, zeed hij to zich zelfst, want des maun en profeit wie, wordt hij weten, wer en wat dit van de zin je früh erst, die am ongeschiert haft. En Jezus zei to am, Simon, ik heb die woord te zeggen. En hij zei to am, Meister, zei. Einer had twee mannen geld geleid. Einer wie am een som van 500 schuldig en de andere 50. Ze konden am dat beide niet betalen en hij strekt aan de schuld. Zei mir mol, wonen van die beide woord am dat meeste rekenen. Simon zei to am, ik neem aan, den hij dat meeste geschonken houdt. Du hast recht, zegt Jezus. Dan draait Jezus zich naar de früh en zegt to Simon, zitst du deze früh? Ik kom bij die am huizen en, du geefst mij nicht water de feit te waschen. Zij aber haft mij de feit met ere tronen gewaschen en met ere hoor op m'n kop gedreigd. Du hast mij geen kus gegeven. Aber deze früh haft van dan als ik en en kom, nicht nur gegeven meine Feit zu kussen. Du hast mich nicht Eil auf dem Kopf gegoten, aber diese früh haf mich scheinreckende Eil über Feit gegoten. Darum sah ich die, er sind viel Sünden vergeeft. Darum ist er Leib so groß. Dann wem auch wenig vergeeft ist, dem sein Leib ist auch so viel weniger. Und Jesus sagt zu er, die sind deine Sünden vergeeft. Die mit am Top um Dash sollten fangen dann an, zu sich selbst zu sagen, wer ist dit, diese gar Sünden vergeben hat? Dann sagt Jesus zu dir früh, du bist durch deinen Glauben geraten. Titel 8, go in Frieden. Und dort nehmt sich so herum, dass Jesus bald darauf durch all ihre Städte an Darpa ging und predigt das Evangelium vom Gottesreich. Und die 12 Jünger kamen auch mit. En ook een je vroeges, die van beze geesten en krankheiten weer geheeld worden. Door weer Marie van Magdala, uit de 7 dievels eruit gevoren weeren. En Herodes zijn deine, Cusa, zijn vrouw Johanna en Susanna. En maantje ander, die van erhaben goud gegeeft houden voor hem te zorgen. En als ik veel volk toopgezameld houd en ander nog uit alle steden komen, reed hij dergen gelijknis. Da ging ein Mann rüt seine so zu sein. Und als er sagt, voll walket besied war ich, da wurde verklungt und der Fegel kämen und frauten dort ab.
valket fall op en stein, en ze bult als dat opkeim, verdreh dat wie dat nicht feuchtigkeit houd. Wat van fall manke distelen, en de distelen kemen ook op en steckten dat. Aber wat van fall op gode eerd, dat keim op en bracht 100 mal so veel. En als ze dit gesagt houd, schrie ich hei, wer uren haf, dem lot hieren. Dann fragen sie ne Jünger am, wat dat Gleichnis zu bedienen houd. Hij zegt, je is het gegeeft de geheimnisse en Gottes recht te weten. To de andere overredek en gelijknissen dat ze dan nog kijken, kennen en dat over niet zijn. Dat ze dan nog horen en dat over niet verstaan. Dat gelijknis is dit. De zoot is God zijn woord. De aan de zeed waag zijn die daar heren. Dan komt de dievel en neemt aan dat woord uit hem hoort en waag, dat ze niet zullen geleven en geraad worden. Aber die op een steen zijn die waar ze dat woord heren, dat dan met vreden opnemen. Aber die hebben niet wartelen. Ze leven de tijd lang, maar wanneer eerst verzekeringen even aankomen, vallen ze op. En dat woord maken distelen vol, zijn die dat woord heren, die dat dan over van de zorgen om leven, den rijkdom en dat plezier steken laten, dat het niet vol was. Aber die zout op een gouden loon zijn die dat woord heren en dat oprechtig en een gouden hoort opnemen en geduldig blijven wat ze vrucht brengen. Keiner wordt een lamp aanstecken en die dan met een gefeest bestelpen of in een bad stalen. Aber stelt die op een lampenholer dat die erin komen, dat licht zijn kennen. Dan doe es nuscht zo heimlich dat het niet wordt voor een dag komen, en nuscht zo verstörken, dat het niet wordt gefungen en aan het licht gebracht worden. Daarom ziet versächtig, wo je horchen. Dan wer immer door haft, dem wordt meer gegeven worden, wer aber niet haft, van dem wordt ook dat genomen worden, wat hij doch dat hij houdt. Dan kämen zijn mutter en breider nur arm en kunnen overwegen dat vele volk niet dicht bijkomen. Dan wordt aan van wem gezegd dat zijn mutter en breider buiten stonden en am zijn mochten. Hij aber zei toe aan, mijn mutter en mijn breider zijn deze, die God zijn woord heren en doen wat het zegt. Nu neemt zich dat einde bestemde dag zo ram, dat hij en zijn jenger en een boot en een stegen, en dan zegt hij toe aan, wel wie er wat meer nu de ander ziet voren, en ze leden los. Jezus aber schleep hing wees aan, dan keem en gewalt ja windstorm over meer. Ze kregen zoveel water en boot, dat ze en je voorweren. En ze kemen en wurken arm op en zeiden, Meister, Meister, wie komen arm? Dan stond hij op en beschwicht den wind en dat tobende water. Dan leidt de wind no en dat wordt ganz stil. Hij aber zeide aan, wo is jun geloven? Aber zij wunderde zich uit furcht en zeiden einer tem anderen, wer kan dit zennen? Dan hij haft en je beiden dit woord over wind en water en de je horchen arm. Dan voeren ze even naar de Gadarene ergeend, aan de andere zijde van Galilea. En als ze op een land stieg, bejegend aan een man uit de stad, die al lang dievelsje houdt. Hij houdt geen kleider aan en leeft ook niet in een huis, aber houdt zijn verblijf in de greva. Als hij Jezus zag, schreeuw ik hij los en val ver aan haan en zei, recht luid, wat heb ik met die te doen, Jezus, den hechsten God zijn zoon? Ik bed kweel mij niet. Dan hij gebood den onreinen geest uit den man eruit te komen, dan die houd am al lang gepleurd. Ze houden am faust genomen en hangen feit houd am met keden gebongen. En doch van die dievel am even keim, reit hij de keden twee en wordt van am in de wildnis gedreven. Jezus vroeg am wo hij heet. Hij zei, Legion. Dan hij houd veel dievels aan zich. En ze prachten am aan nicht am aufgrund en te schecken. Door op een boy grozen herd schwien, dan prachte ze aan, dat hij aan zou loten en die schwienen en voren. En hij geeft dat touw. Dan voeren de dievels uit den menschen uit en voeren en die schwienen en, en de herd moracht even een steile kant en meer en versopen. En als de schwien hoort zagen wat passiert weer,
randen de no de stout ook op land en vertalden wat je worden wie. Dan gingen die menschen haan te zien wat passiert wie. En kämen nu Jezus en vongen den maun uit den de devils eruit je voren wieren. En aan eva kam de furcht, als ze den maun vernünftig am denken en die kleed, wie Jezus verre feit zette zagen. En die dat je zijnen houden vertaalden aan, wo die bezetene weer geheild worden. Dan kam dat volk uit de ganse Gadarenische om jegen toe. En pracherden aan dat hij er jegen verloten zal, dan aan houden de grote angst gepakt. En hij stieg en bood en aan een voortreeg. De man uit den de dievelse rutje voor de weeren prachert Jezus als hij bij aan blijven kon. Aber Jezus schekt aan waag en zeed, go nu huis en vertaal aan door, wat voor grote ding God voor die je doen heeft. En hij ging terug, dat je ganse stout en vertaalt wat Jezus voor grote dingen aan je doen houdt. En als Jezus terug kwam, nemen ze hem op, dan ze houden al alle nu aan je luurt. Je rood dan kwam je Iris, en verstonende man uit de schoel, vol Jezus voor een feit en prachert aan nu zijn huis te komen. Dan zien het Eensje dochter, 12 jaar oud, lag op storven. Aber während hij ging, drang dat volk aan. En de vrouw die al 12 jaar je blad houdt en alles wat ze te leven houdt verdokterd houdt, en doch van keinem kon je heild worden, die kwam van hingen aan Jezus en aan en voet aan bloos omkleed, en ze hield plotseling op met blijden. Dan zei Jezus, wer heeft mij aangescheerd? Als ze dat alle verstreden, zei Peter toe aan, Meester, dat volk drängt en schift die, en du fragst nog wer die aangescheerd heeft. Aber Jezus zei, mij heeft wer aangescheerd, ik mag dat van mij ne kraft eruit jink. Als de vrouw zag dat ze daarmee niet kon je heim blijven, funk ze aan te zetten en keim en schmeid zich Jezus verfeit en zei toe aan, door voor alle mensen, waarom ze hem aangescheerd houd, en wo sie plötzlich wie geheilt worden. Dann seht hij zu ihr, Dochter, dien Glauben haft die geholpen, go in Frieden. Während hij noch red, kam einer van den Synagogen verstohlen sein Huis en zei zu ihm, diene Dochter is al gestorven, dann lot den Meister nimmer tevreden. Aber als Jesus dort hier, seht hij zu ihm, fercht die nicht, gleif los. Dann wurde gesund worden. Als hij im Huis nen ging, leidt hij keinem met een en komen, buiten Peter en Jacob en Johannes, en dat kind er vader en moeder. Bennen wordt om dat kind geheeld en getruurd, aber hij zegt, zij zullen niet heelen. Die is niet dood, die slaapt bloos. Zij aber lachten even aan, dan ze wisten dat die dood wie. Aber hij schijkt die oude uit, neemt hij aan de hand en zegt, kind, sto op. Dan kwam de geest terug en er aan en, en ze stond plotseling op, en hij bevol aan er wat te eten te geven. En haar elderen verwonderden zich. Maar hij bevol aan, dat keinem te zeggen wat er passiert was. Dan roept Jezus zijn 12 jongen toe en geeft aan kracht en volmacht over alle dievel en ook krankheden te helen. En hij schijkt aan dat Godesrijk te prediken en de kranken te helen. En hij zei toe aan, neemt nust met op jullie reis, niet goonstaken, niet tauschen, niet brood ook niet geld, niet eenmaal een tweede hemd. En hoe emmer je in een huis en goonen, door blijft wat je vandoor wieder goonen. En wanneer ze je woer niet opnemen, dan gaat van zo'n stout weg en om aan te warnen, schettert je den stof van de feit. Dan geven ze zich op een weg en gingen der steden en predigden dat evangelium en heilen de kranken. Als Herodes, die over Galilea herrscht, hier wat alles passiert, wist hij niet wat hij denken zal. Dan eingeseden Jehoon weer van dood opgestonden. Eingeseden Elias weer voor een dag gekomen. Eingeseden ook dat een van de oude profeten opgestonden weer. Herodes aber zeed, Jehoonen heb ik zelfs den kop afhaken laten, aber wer is dit, van dem ik al dit hier? En hij zocht nu de gelegenheid aan te zijnen. En als die apostel terugkamen, vertaalde ze aan alles wat ze je doen houden. Dan neemt hij aan met, en ze gingen voor zich alleen naar de stad en Bethsaida. Op als het volk dat en wordt, gingen ze aan hier aan. Hij heet aan welkom en reed toe aan
vom Gottesreck, und wem dort fehlt, den heilt hei. Und aus dem Ovenwort kämen die 12 und sehen zu ihm, schickt dort Volk wahr. Dort sie nur die Städte und Landschaften und umgehen können, dort sie an ihr da kommen und was zu essen fangen. Da wir sind hier auf dem Stab. Aber er sieht an, jeft ihr an zu essen. Sie sehen, wir haben hier nicht

0: die ook nicht Frucht bringen, weil je nicht an mij blieven. Ik zie de wienstok en je zendt er ranken. Wer an mij blijft en ik en arm, die brengt veel Frucht. Aber ohne mij kan je nur staunen. Wer nicht an mij blijft, die wordt zo aus een rank waag geschmeten en verdriegt en dan gesammelt en am vier geschmeten en verbrennt. Wann je an mij blijven en mijn wird an je blijven, dan Frucht nur wat immer je wenschen. En je wordt dort gegeven worden. Mijn vader wordt dort geëerd, want je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leven te mij weer, weer ook mijn leven te je. Blijft en mijn leven. Want je mijn geboten holen, waar je en mijn leven blijven, je rood zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb, en dan zijn leven blijven. Ik heb je dit daarop gezegd, dat mijn vrijheid en je blijven mocht, en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leven aan je ander zo is als mijn leven te je weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deina, dan een deina weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik je alles gezegd heb wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewild. Aber ich habe je gewählt, in Angestalt zu gehen und Frucht zu drehen, die da blieben wird. Dann wird der Vater je geben, am wat immer je an meinen Namen beten. Wat ich je befehle, ist dit. Seht einer den anderen Gott. Wenn die Welt gehausen deit, dann denkt daran, dass sie mir erst gehaust haft. Wenn je noch von dieser Welt wären, würde die Welt dort eher je Leif haben. Nu sei je aber nicht von dieser Welt, will ich je door een ruit gewählt heb, en daarom haust de welt je. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, en knacht es niet raten aus zijn haar. Wann ze mij nu gestonen hebben, worden ze je ook nog stonen. En wann ze mijn woord geholen hebben, worden ze je ook holen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschekt heeft. Wann ik niet gekomen wie en aan dat gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze niet vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust ook mijn vader. Wanneer ik onge aan niet de werken gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze de gezinnen en hausen doch beide mij ook mijn vader. Aber dat het zo rumkomt als de spruch en er je zaad zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wanneer de trechter komen wordt, den ik u van vader schekke woor. De waarheidsgeist, die van vader uitgeit, die wordt van mij je tekenis geven. En wil je van aanvang aan bij mij je waars zijn, moet je ook hun je tekenis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven herzellen. Ze worden je aan bouwen donen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze donen God en deens waar ze je doodmerken. En dat worden ze donen, wil ze weder mijn vader nog mij kennen. Aber ik heb je dit gezegd, dat wann die tijd komt, dat je dan daaraan denken, dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang seed ik je dit nog niet, wil ik dan nog bij je weer. Nu aber go ik terug naar dem, die mij geschekt heeft, en keiner van je vraagt mij, wo jijst du haan? Aber wil ik je dit gezegd heb, zei je van horten treurig geworden. Aber ik zei je de waarheid, voor je is dat goed dat ik waar ik go, dan wanneer ik niet waar ik go, komt de treister niet naar u. Maar wanneer ik go, word ik u den schekken. En wanneer die komen wordt, wordt hij de wereld van zin, je rechtigheid en je recht evafieren. Van de zin, dat ze niet aan mij leven. Van je rechtigheid wil ik naar vader go, en je mij niet meer zijn worden. Van je recht wil de harsche over deze wereld als je recht worden. Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kennen dat nu niet verdreugen. Aber wann de Wahrheitsgeist komen wordt, de wordt je de volle Wahrheit leren. Hij wordt niet uit zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden, wat hij gehoord heeft, en wat je zei wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken, dan hij wordt van meningen nemen, en je dat zeien en duidelijk maken. Alles wat de vader heeft, is ook meent. Daarom zei ik, hij wordt dat van meningen nemen, en je dat geven. Om de korte tijd wil je mij niet zijn, en waarde om de korte tijd wil je mij zijn, wil ik nu vader gaan. Dan zei een van zijn jongen aan je zeg, Wat meint hij daarmee van hij zegt, je wordt mij om de korte tijd niks zijn, en waarder om de korte tijd waar je mij zijn, en ook wil ik nu verder gaan. Daarom zeiden zij, wat meint hij met de korte tijd? We weten niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze hem jaren vragen wollen, en dan zei hij toe aan, vraag je u en je een ander wat ik daarmee meen, want ik zei, je wordt mij om de korte tijd niks zijn, en waarder om de korte tijd waar je mij zijn. Ik zei u de waarheid, je wordt helen en jammereren, während de wereld zich vrije wordt. Je wordt treuren, op je treuren zal vrijheid worden. Wanneer vrouw een kind ter wereld brengt, is zij een treuer en weduwe. Dan is de tijd eerst gekomen. Maar wanneer het kind eerst geboren is, is de vrijheid dat zij een kind ter wereld gebracht heeft zo groot, dat zij van al een treuer verjaart. Doorween zijn je nu ook treurig, maar ik wil je waarder zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer die dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zeg je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Maar nu heb je om niets aan mijn nomen gebed. Bed en je wordt in krijgen, dat je dat aan geen vrijheid veelt. Ik heb beeldspraak gebruikt je dit te zeggen. Op de tijd komt dat ik niet meer aan beeldspraak te je reden voor. Op je dat direct en klaar van mijn vader vertalen voor. Wanneer die dag komt, wil je aan mijn nomen beden. En ik zei niet dat ik den vader in jullie steed beden woord. Dan de vader zelfs heeft je door hem leef dat je mij goed zendt en je leven dat ik van hem gekomen zie. Ik kwam van vader en zie in deze wereld in je komen en woord deze wereld waren verloten en trekken om vader gonen. Zijn jongen zeiden toe hem, nu zei wie dat u vrij en ruw toe ons reedst en niet meer beeldspraak brokst. Nu zei wie dat u alles weetst en nicht nedig hast dat die weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bist. Jezus vroeg aan, je leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder nog zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat die zijn die ook verheerlijkt, zoals du arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God, en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennenleren. Ik heb die op ieden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb die mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeeft hast. Dat weeren dienen, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeven hast. Dan de weerd die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die enorme zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eind zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die enorme. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegaan, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik naar die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld houst aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den bezen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. heil an en waarheid. Dien woord is waarheid. Zoals du mij in de welte nen geschekt hast, heb ik aan in de welte nen geschekt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook durch die waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die durch eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du voor en mij en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de welt dat leeft dat du mij geschekt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven dat ze kunnen eens zijn zoals wij eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat de welt door ons zijn kan dat du mij geschekt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als dine leven toe mij is. Voordat ik wel dat zo dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer de welt er een grond houd. O, je raakt ervoor. De welt heeft die niet gekend, aber ik kan die. En deze weten dat du mij geschekt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge eer een Kidron tol. Door weer een gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die hem verrood, wist ook wo de steed weer. En Jezus traf zich door vurken met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en fariseer aan gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene woord, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zeid, van die du mij gegeven hast, heb ik kind verloren. Simon Peter houdt een schwert. Dan trok hij dat eruit en heeft den hogen priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zegt Jezus tot Peter, steek den schwert terug in de schacht. Zo lijkt niet uit dat koffel drinken dat de vader mij gegeven heeft. Dan kamen de soldaten met eren vierer en de juden met eren tempelwachter en nemen Jezus faust en bongen aan. Zij nemen hem eerstens naar Annas, Caiaphas in een schwervoder, die dat jouw hoge priester weer. Dat weer Caiaphas, die de juden den rood gegeven had, dat het goed weer dat een man van dat volk doodgemerkt wordt. Simon Peter en nog een andere jinger gingen Jezus in heraan. Den jinger kenden de hoge priester, en die ging met Jezus met en den hoge priester zijn Paulus te nemen. Aber Peter stond buiten voor der. Dan ging de andere jinger, den de hoge priester kende, ruut en reed met der, die over der werkt, en bracht Peter naar nen. Dan zei de deren wachterin te Peter, bist du nicht ook einer van deze man zijn jinger? Hij zei, nee, ik zie niet. Wil dat keil weer houden, die deiner en tempelwachter zich in kolen vier gemerkt en stonden door ramen warmde zich. En Peter stond bij aan en warmde zich ook. De hoge priester vroeg Jezus dan naar zijn jinger, ook naar zijn leer. Jezus zei te hem, ik heb vrij en open in deze welt gereed, en heb immer in zijn gogen en in tempel geleerd waar de juden toop komen. En ik heb nust in je heimen gedonen. Waarom vraagst u mij? Vroeg die mij geheerd hebben, die weten wat ik gezegd heb. Als Jezus dit zei, sloeg een van de officieren die door dich bijstonden aan hem gezegd, en zei, zo antwoordst du den hoge priester? Jezus zei te hem, wanneer ik een ongeschikte antwoord gegeven heb, dan bewies mij dat. Maar wanneer niet, waarom schleist du mij dan? Dan schikt Annas aan je bongen naar Caiaphas den hoge priester. En Simon Peter stond en warm zich op. Daarom zeiden zij te hem, best du nicht auch einer von seine Jünger? Er aber verlucht dort und seht ich sie nicht. Dann seht einer von den höheren Priester seiner Diener, ein Freund an dem, den Peter dort aufgeschnitten hat, sag ich die nicht bei einem Gordon? Peter verlucht dort noch einmal und plötzlich dort ab kreide Hohn. Dann leide sie Jesus von Kaiphas num Rechthüs. Dann wird all tätig zum Arjest. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthüs ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus er rüt nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Er antwort wir, wann er nicht ein Verbrecher wär, würd wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die Armen recht am nur jün gesagt. Dann sehten die Juden zu an, für uns erst dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dort es so rumkäme, als Jesus gesagt hat, als er andied, wird für ein dort gestorben worden. Dann ging Pilatus weiter am Rechthüs an und lädt Jesus kommen und frug am, bist du der Judenkönig? Jesus sagte zu am, fragst du dit ut die selbst oder haben andere die von mir vertalt? Pilatus sagt, sie ek ein Jud? Dein eigen Volk und die hohe Priester haben die hier nur mir gebracht. Was hast du gedonen? Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wann mein Königreich von dieser Welt wir, würde meine Deine dort losschlonen, da die Juden mich nicht faustnehmen können. Aber nu ist mein Reich nicht von hier. Dann sagt Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus sagt, du sagst recht, ich sehe ein König. Ich sehe dort zu geboren und in eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit anstehen soll. Wer mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. Pilatus sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hat, ging er weiter rüt nur die Juden und sagte zu ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Aber je habe je de Mau, dort ich je Osten wem losgeben do. Soll ich je den Judenkönig losgeben? Dann schrie sie alle tüllig, nicht diesen Mann, aber Barabbas
1: wie ein Reiber.
0: Dann nahm Pilatus Jesus und leit am Verheiben, und die Soldaten flachten die Krone von Stachels und saden am die auf dem Kopf, und nehmen am ne bleibrode Dijk am. Dann sehte sie, wie gerissen die Judenkönig, und schlugen am auf den Baken. Pilatus ging nochmal rüt und sagte an, kijk de mol, ich bring ju den rüt, dat je seinen kennen, dat ich keine Schuld an am fing. Dann kam Jesus rüt mit ner Stachelkrone auf dem Kopf und hat ne bleibrode Dijk am, und Pilatus sagte an, kijk, hier ist de Mann. Aus de hüge Priester an deine am sagen, schrien de, und kriets mit am, und kriets mit am. Pilatus sagte, nehmt je amen Christ am, dann ich fäng keine Schuld an am. Die Jüden sagen, wir haben einen Gesatz, und nur dort Gesatz nur, soll he dort gemerkt worden, weil he sich selbst zum Gottes sehen mög. Aus Pilatus dort sahen hier, fercht he sich noch mehr, und ging noch einmal am Rechthüs an und frug Jesus, wo he her wir? Aber Jesus gab am keine Antwort. Dann sagt Pilatus zu am, redst du nicht zu mir? Weißt du nicht, dass es an meine Kraft steht, die zu kriechen und auch die frei zu loten? Jesus sagt, du hast überhaupt keine Kraft über mich, wenn die dir nicht erst von oben gegeben worden. Darum hat die mich an deine Hände gegeben haben, die Gerater sind. Von dann an tracht Pilatus Dono am loszuloten. Aber die Juden schrien träg, wenn du diesen loslässt, bist du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, es jegen den Kaiser. Aus Pilatus dort sahen hier, bracht he Jesus rüt, und he sah sich am Rechtsstuhl, der am Steinploster stund, dort sie auf ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, aus der sie reden mögen zum Fast. Ungefähr klock 12 ab Mittag. Und he sah zu den Juden, kickt, dit es jün König. Sie aber schrien, weich mit am, kriezi am. Pilatus sagte an, soll ich ihnen König kriezchen? Die hohe Priester sagten, wir haben keinen König, büter den Kaiser. Schließlich gab Pilatus am Hahn, dass sie am kriezchen können. Und sie nehmen Jesus und leiden am Weich. Und er drückt sein eigen Kriez und ging damit nur einen Platz, den sie Schädelsteed nannten, an Hebräisch Golgatha. Und dort kreuzten sie am an noch zwei andere, am an eine Med und an jeder Seite einem. Pilatus schreibt eine Überschrift und stahl die auf dort kreuz. Und das ist, was er schreibt. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt ward, dicht bei Jerusalem wir. Und die wir in Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sehten die Juden, ihre hohe Priester zu Pilatus, schrieb nicht, der Judenkönig, aber dort he seht, he wär der Judenkönig. Pilatus seht, was ich geschrieben hab, hab ich geschrieben. Aus die Soldaten Jesus dann gekreuzigt hauten, nehmen sie Jesus in die Kleider und deilten die ein Feierdeil, für jedem ein Deil, und so auch den Everrock. Der Everrock aber wie ein gewebtes Steck ohne Not. Dann sehen die Soldaten einer zum anderen, weil wir den nicht zweirieten, aber lieber lesser tragen zu sehen, wer den haben soll. Da das so Wort ausgeschrieben steht, sie deilte sich meine Kleider an und losten über meinen Everrock. Und dort ist, worum die Soldaten dort deiden. Beim Kreuz stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und auch den Jünger, den er gut wir, wie er stonen, seht er zu seiner Mutter früh, kicke mal, dort ist dein Sehn. Und dann seht er zu den Jünger, kicke mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er in nur sein Haus. Nur her, als Jesus wisst, dort nie alles geworden wir, dort es so rumkommen kon, aus der schreibe Stund, seht er mich darst. Dort stund ein Gefäß mit Wienedig. Dann nehmen sie einen Schwurm und leiten den Fall den Wienedig tragen, speckten den auf einen Stock und hielten am den num Mühl. Und als Jesus den Wienedig gekriegen haut, seht er, nu ist alles vor dich gebracht. Dann bürgt er den Kopf auf und gibt seinen Geist ab. Wie dauert der Tag, wie an den sie sich für den großen Sabbat reden mögen, und ich habe wollen, dass die Todes am Sabbat am Kreuz hängen sollen, fragen sie Pilatus, ob er die Todes nicht wird loten de Bein brechen, dass die können vom Kreuz genommen worden. Dann kämen die Soldaten und brüchen den ersten de Bein und auch den anderen, der mit am Taub gekreuzigt wird. Aber als sie nur Jesus kämen und sagen, dass er all gestorben wird, brüchen sie am nicht de Bein. Aber einer von den Soldaten stürkt am mit dem Spieß an der Seed, und daran fuhrt Blut und Wotar rüht. Und der dort gesehen haft, haft sein Tegnisse geeft, und weit dort das so ist. Und er weit dort die Wahrheit redt, so dat je auch geleben können. Dit wort so gedonen, dort alles so passiert, als je schreven steht. Je sollen am kein Bein breken. Und ob ne ander steht, sagt die Schrift, sie waren den Seinen, den sie durchgestürken haben. Aus dit Ewewehr kam Josef von Arimathea, einer von Jesus seine Jünger, der het auch utfarcht für die Juden heimlich mit am hielt. Ein Jink no Pilatus und frug, auf hei Jesus ihn lief eraufnehmen durf. Und Pilatus gave am die Freiheit, und er kam und nahm Jesus seinen lief. Und auch Nicodemus, der verheerde nach no Jesus gekommen wär, kam und bracht 100 Pfund Myrren und ein Lohentop gemengt. Dann nehmen sie Jesus ihn lief und wickelten den mit Kriederietaub und Kartoonlöckers an, so als die Juden ihre Todes begroften. Dort, wo Jesus gekreuzigt ward, wie ein Gordon, und in den Gordon ein Niedgrauf, wo noch keiner Benne gelegen haut. Wie dort die Tag vor dem Sabbat wir und das Grauf dich wie wir, leden sie Jesus dort an. Und tätig den ersten Tag an der Werk, aus es noch Dienstag wir, kam Maria Magdalena num Grauf und sagt, dass die Stein vom Grauf weichenommen wir. Dann ran sie und kam nur Simon Petern und nur den anderen Jünger, den Jesus gut wir, und seht zu an, sie haben den Haaren aus dem Grauf erütgenommen. Und wir wissen nicht, wo sie am Hahn gelegt haben. Dann gingen Peter und die anderen Jünger erüt und gingen um Grauf. Sie rannten beid und die anderen Jünger konnten ranen aus Peter und kam dort ersten um Grauf. Er beckt sich und kickt dort an ihn und sagt, der Kartoonlöckers dort liegen. Er überjinkt dort nicht an ihn. Dann kam Simon Peter am No, und der jinkt am Grauf an ihn und sagt, auch der Kartoonlöckers dort liegen, an dat Dirk dat hij am am kop gehaut houdt, lag ober nicht bij de kartoonlurkers. Ober taupje lacht op een ander steed. Dan ging de andere jinge, die dat eerste omgraaf gekomen weer, ook aan hen, en hij zag en geleef dat. Dan ze wisten nog nicht dat de schrift zei dat hij van dood opstonden moest. Dan gingen de jinge waar aan huis. Ober Marie stond buiten bij hem graaf en hield. En während zij hield, bekt zij zich en kikt am graaf aan hen. En zij zag door twee engel en witte kleider, einen beim koppen eng en einen beim feiten eng, wo Jezus gelegen had. Dan zeide zij to haar, Fru, waarom hielst u? Zij zei to aan, wil ze mijn haren waargenomen hebben, en ik weet niet wo ze am hand gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, draait zij zich om en zag Jezus doorstonen, en wist niet dat het Jezus wie. Jezus zei to haar, Fru, waarom hielst u? No, wem ziekst u? Zij dacht dat weer de Gordner en zei te am haar, wenn du am weggedrukt hast, dan zei mij wo du am geloten hast, dan wou ik am holen. Jezus zei te haar, Maria. Zij draait zich om en zei te am Rabuni. Dat meint meester. Jezus zei te haar, voet mij niet aan, dan ik zie nog niet een napje voor no mijn voda. Aber go no mine breide an seite an, ek wo an opfor no minen foda an a jünen foda, an no minen Gott an jünen Gott. Marie Magdalena kam en seed de jinge dat ze den haaren gesehnen houd, en dat hij dit to eer gesagt houd. Dan den eersten dag en a week ze overs, als de jinge taub wieren, an uit varcht van de juden de deren toe gesloten houden, kam Jezus een stundmank aan en seed, Fried met jou. Als hij dit gezegd had, wees hij aan zijn hang en zijn zied. Dan werden de jinge vrouw dat ze den haren zagen. Jezus zei nog eenmaal, Fried met jou. Zo als de vader mij gescheckt heeft, zo scheck ik jou. Als hij dat gezegd had, pust hij zijn odem even aan en zei, neemt den Heiligen Geist. Want je irgendwem de zinden vergeven, dan zendt die vergeeft. En wem je die niet vergeven, dem zijn die niet vergeeft. Thomas de tweeling, einer van de 12, wie niet bij aan als Jezus kwam. En de andere jinger, als die hem dat zeiden, dat ze den haren gezeinen houden, zeid hij, ik word dat niet leven, wat ik de nagelmol en zijn hang zei, en mijn vingers door en hen laai, en mijn hand en zijn zied laai. En om 8 uur werden de jinger waarder bannen, en Thomas wie ook door. Dan kwam Jezus, während de deren toegesloten waren, en stond met een mank aan en zei, Fried met jou. Dan zei hij tot Thomas, reken mal dine vingers her, en kijk nu mijn hang, en reek dine hand her, en laai die in mijn zied. En jef die nicht in ongeloven haan, ober je leef. Dan zei Thomas tot hem, mijn haar en mijn God. Jezus zei tot hem, Thomas, Du leefst nu, wil die mij gezeinen haast. Zelig zijn die die niks zeiden en doch geleven. Zeker deed Jezus nog veel andere tekens voor zijn jingen, die niet in dit boek geschreven zijn. Deze ober zijn geschreven dat je leven kennen, dat Jezus de Christus de Gottes zijn is, en dat je daar den geloven aan zijn nomen dat leven hebben. Nou her om Tiberischen Meer leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jingen zeinen, En dit is wo hij dat deed. Door waren Simon Peter, Thomas de Tweeling, Nathaniel van Cana en Galilea, Zebedeus in de Zeens en nog 2 andere jinge taub. Simon Peter zei to aan, ik go fashion. Zij zeiden to aan, dan komen we ook met. Ze gingen voort eruit, stegen in lam en voeren los. Aber de nacht kregen ze nooit. Tijdig Samaria stond Jezus om Eva. Aber sie merkte nicht, dass es Jesus wäre. Jesus sagte an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie sagten, nee. Er sagte an, schmiedt ihr naht an eine rechte Seite Lamm rüht, dann wollt ihr was kriegen. Sie schmiedten dort, und dann hatten sie so viel, dass sie dort nicht rüht kriegen konnten. Dann sagte der Jünger, den Jesus gut wäre, zu Peter, dort ist der Haar. Aus Simon Peter hier, dort der Haar wäre, Neem hij zich dat hamd om, dan hij weer nörgtig, en sprong er meer aan. De andere gingen kamen met de lam hieraan en slaapten dat nat vol vers. Dan ze weer maar zo 100 meter van Eva. Als ze op een loon stiegen, zagen ze vers op een kolenveer en op brood. Jezus zei te aan, brengt ook nog van de vers die je groot gegrepen hebben. Simon Peter stieg in en slaap dat nat met 153 grote vers op een loon de nat. En met al die vers te binnen, reed dat nat niet twee. Jezus zei te aan, nu komt vrees te eten. En doch wilg ze keiner van de jenge arm te vragen wer hier weer. Zij wisten dat het de haar weer. Jezus kwam, neem dat brood en geef aan dat, en je rood zo ook de vers. Dit weer nu dat derde mol dat Jezus in de jenge bejegend, nadat dat hij van dood opgestonden weer. Als de eerste jeten houden, zei Jezus tot Simon Peters, Simon Jona, is diene leef to me geraten als de andere ere? Hij zei, jo haar. Du weet dat ik die goot zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te hem, Simon Jona, best du mij goot? Hij zei te hem, jo haar, du weet dat ik die goot zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te hem, Simon Jona, best du mij goot? Peter weer gestaat dat Jezus hem te derde maal vroeg of hij hem goot weer. Hij zei te hem, haar, du weetst am alles am, en du weetst dat ik die goot zie. Jezus zei te am, weid mijn schoop. Ik zei die de waarheid. Als du jinger wirst, holst du die zelfs den gort aan, en jingst wo die haan wurst. Maar wann du alle wurst, wurst du de heng uitstraken, en die wordt een andere den gort aan holen, en die wo haan nemen wo du nicht haan wirst. Dit zei hij am aan te dienen, dat ik wort voor een dood, hij Gott verheerlijke wordt. En als hij dit gezegd had, zei hij te hem, hij zal metkomen. Dan draait Peter zich om en zegt den jongen den Jezus goot weer metkomen, die zich ook beim ovenkast eten aan Jezus in de brust geleend houdt, en gezegd had haar, wer is het die die verroden wordt? Als Peter den zegt, zei hij te Jezus, haar, wat zal u dit worden? Jezus zei te hem, want ik dacht zo wel dat hij blijven zal wat ik kom, wat geit die dat aan? Kom du met mij met. Dan ging en je reed maken, breder, dat dit jongen niet gestorven wordt. Maar Jezus had niet gezegd dat hij niet gestorven wordt. Ober, want ik dat zo wel, dat hij blijven zal wat hij kom. Wat jij die dat aan? Dit is de jongen die zijn getekenis hier toe heeft, en die dit geschreven heeft, en wie weten dat zijn getekenis waar is. En daar zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Ik neem aan, want die alle... Eind om andere worden geschreven worden, dat de ganse welt niet geruimd van de Bibel eind. Lieve Theophilus, in mijn eerste boek schrijf ik die alles wat Jezus aanvang te donen en te leren, wat aan den dag als geen om hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt houdt, die den Heiligen Geist bevolen houdt, wat te donen. Als zijn lieden eeuwen weeren, stelt hij zich deze man afheer, dat hij ohne twijfel waar er leeft. Hij leidt zich 40 deur van aan zijnen en reed toe aan van dingen die hem Gottesrijk geheerden. En een dag als hij met aan toop weer, bevol hij aan, niet van Jeruzalem weg te gaan, om te wachten wat ze dat kriegen worden, wat hij vader versproken had, waarvan, zei hij, je mij hebben reden heet. Dan je hand deep met water, je op zelden aan een poort deur met een heilige geest gedeept worden. En als ze zich zo toop troffen, vroegen ze hem, haar, wost du Israël nu waar de koninkrijk herstellen? Hij zei toe aan, dat is niet voor jou, de tijden en dag te weten, die de vader zich en zijn macht bestemd heeft. Maar wanneer de Heilige Geest over jou komen wordt, waar je kracht krijgen, je wordt je tekenis van mij aflaaien, eerst in Jeruzalem, en dan in Judea en Samarien, en dan over de ganse wereld. En als hij dit gezegd had, zagen ze hem dat hij ver aan opgehoven wordt en er wollt neem hem weg dat ze hem niet meer zijn konden. En während ze hem hieraan kikten, als hij om hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider, die zeiden toe aan, je mannen van Galilea, waarom stoo je hier en kikken om hemel? Des Jezus, die van jou om hemel en genomen wordt kracht zo terugkomen, aus Jam habe seinen um Himmel vorn. Dann gingen sie trägt nach Jerusalem vom Eilburg, der ein Sabbatgang von Jerusalem auf ist. Und aus sie trägt gingen, gingen sie auf den Bein an ihre Stoven hin, wo sie sich abhielten. Da werden Peter, Johann, Jakob und Andres, Philipp und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakob, Alphaeus ihn sehen, und Simon, Zelotes und Judas, Jakobs ihn sehen. Diese werden sich alle einig und schloten sich mit Marie, Jesus seine Mutter, taub und bleiben beim Beten. An einem Tag, als sie ungefähr 120 Menschen taub werden, stund Peter mitten in ihr an ab und seht, Männer und Brüder, das muss so herumkommen, als geschrieben stund. So als der Heilige Geist euch duften von Judas Hosea loten, die ein Führer von dem Wort, der Jesus Faust nehmen. Dann er wird aus einer von uns geteilt und haut sein Port mit uns taub und diesen Dienst gekriegen. Dies Mann kauft mit seinen ungereichten Lohn und Acker, auf den er einen Tag fern ewer Dolfall, dort he fern obplatz dort am de Dorme uit dem Lief scherden. Dit krieg alle Mann zu hören, die in Jerusalem wohnten, so dat sie den Acker en ihre Spruch Hakeldama nannten, dort meint Blutacker. Dann dat steht im Psalmbuch geschrieben, seine Behüsung soll verwillert worden, dort euch keiner benne wohnen wird, en sein Amt soll ein anderer nehmen. Darum hat einer von diesen Männern, die Zeit ewe bei uns gewasst ist, während der Herr Jesus bei uns erruht und anendigonen ist, von dann aus gehauen anfangt zu deipen, was Jesus von uns genommen ward, mit uns taub und tegen worden, dort he vom Tod abgestohlen ist. Und sie stahlten zwei Fähr, Josef, genannt Barsabas, den sie auch Justus nannten, und Matthias. Dann beten sie und sehen, o Herr, die du allemals horten kannst, wies uns, wem du von diesen zwei gewählt hast. Den Dienst an dort Apostel umzunehmen, dort Judas abgeef, Hand zu gehen, wo he Hand gehirrt. Dann tragen sie Lesser an dat Loss voll ab Matthias. Dann wird he mit den 12 Apostel mitgeteilt. Aus dem Pfingsttag dann kam, werden sie alle taub ab eine Stede, und plötzlich hörte sie, so aus einem Sturm, ein rügendes Gelüd vom Himmel, so dass es am ganzen Haus zu hören wie, wo sie sauten. Dann sagen sie mit einmal Tungen aus von vier, und die sahen sich ab jeder einem von an. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, ohne aus dem Geist an dort mehrlich mög. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Ländern unter dem Himmel. Als sie dort gelüht hielten, kam ein großer Teil von Villa taub, dann sie hielten dort die an jedem seine Sprache reden deiden. Ganz verwundert fragen sie, sind nicht all diese, die da reden, von Galiläa? Wo ist das dann, dass wir die an jeder an seine eigene Sprache hören? Parther und Meder und Elamiter, und die wie in Mesopotamien und in Judäa wohnen, in Kappadotien und Pontus und Asien, Phrygien, Pamphylien und Ägypten und so weit aus Libyen, die Kyrene und Uitländer von Rom. Juden und Metjuden, Kreter und Araber, wie hören die in unser Sprüch von Gott seine große Wunderwerke reden. Verwundert und verwillert fragen sie einer den anderen, was jaftet noch? Die anderen überhauten ihren Spott durch Eva und Seden, die haben zu viel Wein getrunken. Dann stund Peter mit der Alp ab und funk mit lüder Stimme an zu reden und seht an, Männer aus Judäa, an all die in Jerusalem wohnen, dit soll je weten, an horcht wat ik je sei. Diese Männer sind nicht dün, so als je denken, dann dort erst noch mal Klocknäher in Samarius. Dit is aber dort, wovon de Prophet Joel red. Gott seht, dat wird in der letzte Zeit passieren, dat ik meinen Geist über alle Menschen jete war, und jene sehns en Tag, da waren prophetisch reden. Jene junge Männer waren Gesichter seinen, jene alte Männer waren Dreim haben, und ewa Männer und Frühes, die mir deinen, wo ich in die Zeit meinen Geist utjeten, und die waren prophetisch reden. Ich war boven am Himmel wunderdonen, en ook tekens ongen op eden, bloed, vier, rook en damp. Die zon wordt zwart diester worden en de mond rood als bloed. Eie aan zijn haren zien grote, haarlijke dag voor een dag komen wordt. En wie immer dan den haren zijn nomen aanroept, zal je raad worden. Je mannen uit Israël, horcht wat ik u zei. Jezus van Nazareth, den man van God, der den God onder je wonderwerken en wondertekens deed, zoals je zelfs weten. God houdt dat bij zich en zijn plan zo besloten, dat hij je den en een hang geven wil, en je nemen arm en leiden arm der zinder hang om kriet snuilen en doodmurken. God overwerk aan vader op en merk aan vrij van alle doodesnood, dan dat we onmeerlijk dat die dood aan holen kon. Dan dooft zeed van arm, ik zag den haren immer ver mij, dan hij is bij mij te raak de hand, dat ik zeker sto. Daarom freit zich mijn hoort en mijn tong reed vrouw, en bovendien word ik stoflicher en zekere hoop nog ruwen. Dan die worst mijn ziel niet bij de doodes loten, en worst dat niet toeloten dat in heilje voorkomen wordt. Die hast mij de weg te leven weten loten, die worst mij en die jegenwoord de volle vrijheid schenken. Mana en breder, loot mij ganz vrij te u van onze stam voor de dooft reden. Dat die dood en begroofd is, en dat zijn graf hier nog van derde dag bij ons is. Wil hij een profeet wie en wist dat God aan je schworen houdt, dat van zijn nakomen de Christus komen wordt, op zijn troon te zetten, wil hij dit hem vooruitzag, reed hij daarvan dat Christus van dood opstonen wordt, en dat zijn ziel niet wordt bij de doodes geloten worden, en dat zijn karper niet voorkomen wordt. Deze Jezus heeft God van dood opgewerkt, daarvoor kan wie alle je tekenis geven. Nu dat God aan bezig te raak de hand erhoven heeft en van voren den Heiligen Geist gekregen, die hem versproken weer, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu heren en zijnen. Dan dooft es niet om hemel je voren. Hij zegt aber, de haar zegt te mijn haren, zet bij mij te raak de hand, wat ik die uit die fiend ne foutbank merk. Daarom zal gans Israël bestemd weten dat God deze Jezus, den je Christen, to beides haren ook Christus gemerkt haft. Als je dit nu hier den jink en dat te horten, en zeden te Petren en de andere apostel, je mana en leve breder, wat zal wie doen? Peter zei te aan, bekeert je, en dan loot je alle en Jezus Christus in de nomen diepen, dat je de zinden vergeeft worden. Dan wordt God je den Heiligen Geist schenken. Dit is wat God u en jullie kinderen versproken heeft, en ook al die God ons haar van wie het afroepen wordt. Peter reed toe aan nog der maandje andere weer en er moont aan dat ze zich uit dit verdreide geslaag zullen eruit raden loten. En die zijn woord met vrede aannemen, leiden zich diepen. En den dag worden aan 3000 zeilen toegetaald. En die bleven bestendig en de apostel er leer en gemeenschap beim broodbreken en hem gebed. Dan kwam even alle zeilen de voorricht en derg de apostel worden veel tekens en wonder gedonen. En al die hem geloven gekomen waren, waren taup en deelden zich erhaben goud te gelijke deel. Ze verkochten erhaben goud en verdeelden dat onder zich, donen als in jedem dat veelde. Ze bleven doorbij dat ze alle dag am tempel toop kamen en gingen ook van huis te huis de brood breken. Ze eten met vrede en toop en weren van horten bij de zaag. Ze loofden God en houden de vrede dat aan alle mensen goed toegedonen weren. En de haar bracht alle dag zonen en de gemeente en hen die daar zelig worden. Peter en Johan gingen klok 3 om tempel als het tijd weer te beden. Daar wordt een man die van je bord aan wil om je was, nu dat tempelpoort je droogt, dat ze dat schijnen aanden, om van die te prageren die am tempel aan hen gingen. Als hij Peter en Johan en zag am tempel aan hen gingen, vroeg hij die nu geld. Peter kijkt am glik aan, en zo ook Johan. Peter zei, kijk hem al her. Hij kijkt aan en rekende met dat ze aan wat geven worden. Dann seht Peter, selber an Gott habe ich nicht. Wort ich hab, geb ich dir. An Jesus Christus von Nazareth, seine Nomen, steh ab und go. Und er fällt ihm an der rechten Hand und hof ihm ab, und plötzlich kriegen seine Feit ein Enkelknörkes Kraft. So sprang er ab, und stund und ging mit einem Taub im Tempel hinein, ging und sprung und lobt Gott. Und all die Menschen sagen am Gonen und Gott loben. Und sie kannten ihm auch, dass er die wir, die bei der schönen Tempelput hat gesehen und gebracht hat. Und sie wunderte sich und staunten darüber, was mit dem passiert wäre. Aus des Lohme, den er geheilt wäre, wie Petern und Johannen bleif, rand alle Mauen und Salomo seine Haul taub, wo sie wären, und wunderte sich. Aus Peter dit sag, seht he to an, je Männer uit Israel, worum wundert ihr dit so? Oder worum kick je uns so aunes, wann wie diesen Mensch uit unsere eigene Glaubenskraft haben op een Bein gebracht. Abraham, Isaac und Jakob er Gott, unser Vorderscher er Gott, haft seinen Knecht Jesus verherrlicht, den je han geben und vor Pilatus beweisen, dat je mit ihm nichts wollen te donen haben, als hij sich einig wie ihm loszuloten. Je aber mögen je los van den Heiligen und je Rechten und beten darum, dat je de Mörder soll geschonken worden. Aber mögen den Tod, die dat Leben geben kon. Gott überhaft den vom Tod abgewirkt, doch versto wie mit uns getegnis. Des Mann, den je seinen und kennen, kriegt seine Kraft durch den Glauben an Jesus Christus seine Nomen. Dort ist Jesus seine Nomen, und die Glauben, die durch ihn kommt, dort des Mann, so als je seinen, für je vollständig gesund gemerkt hat. Aber ich weiß, liebe Brüder, dass je das deiden will je nicht besser wissen, gerade so als je ne Verstohner. Gott aber, der durch all seine Propheten haut sagen lassen, wo Christus leiden soll, leidt dort alle so herumkommen, dann schlot nu an je und bekehrt je, dass je die Sünden vergeeft worden, so dass vom Herrn ne frische Belebungstid über je kommen kann. Und auch hei jü, Jesus Christus schicken kann, die jü all verheer, as je predigt worden. Den die Himmel abnehmen musst, wat Gott alles herstellen wird, wat er durch seine heilige Propheten von Anfangs Welt her sagen loten. Dann Moses seht ganz abrechtig zu die Vodasch, die Haar jün Gott, wat jü uit jüne Breder en Prophet schicken, so aus mi. Nur den soll jü horchen, an alles tun, wat hei sagt. Und wer immer nicht nur am Horche wort, soll uit dem Volk erüt genommen und evazid gebracht worden. Und bestimmt haben alle Propheten von Samuel an, so viel aus der Viren, gesagt, dass diese Zeit kommen wird. Wat Gott durch die Propheten versprochen hat, ist für jü. Und jü sind in den Bund mit eingeschlossen, den Gott mit jüne Vorder schmürg. Aus heute Obrame seht, durch denen noch kommen, sollen alle Familien ab Erden gesegnet worden. Aus Gott seinen Knecht Jesus abwürg, schickt er den dort erste noch jü, jü darin zu sehen, dass sich in jeder von seiner Weise Wege bekehren soll. Aus dem Volk reden, denen kämen die Priester an die Tempelverstohner, und die Sadduzäer noch an. Die wären sehr verdrisslich darüber, dass sie das Volk leiden, und predigten, dass die Todes durch Jesus abstohne waren. Sie nehmen Petern und Johannen Faust, und wie let all oven wir, stoppte sie an ein Bad Samarius. Aber viele unja an, die dort wurd hierden, lebten, und die Zoll unja die Männer was, bei dat ungefähr 5000 wären. Nächsten Tag versammelten ihre Verstohne an Ältesten und Schriftgelehrte sich mit Hannas, den hohen Priester, und Kaiphas, an Johannen, an Alexander, an wer in Jerusalem selbst noch uit die höhere priesterliche Familie staumt. Dann leite sie sich Peter und Johannen Hahn bringen und fragen an, dich wort von der Kraft oder ein wort von einnomen, do je dit. Dann seht Peter, voll vom Heiligen Geist, to an, je Volksverstohne an Ältesten an Israel. Wann wir von dort gode Wort sollen Rechenschaft geben, wurde ich des Mann erst gesund geworden, dann soll je alle und auch alle Mann in Israel weten, dort an Jesus Christus von Nazareth seine Nomen, den je Christen, an den Gott vom Tod abwürg, durch den steht des Mann hier für ihr gesund. Dit ist der Stein, den der Bühlied verschmähten, der zum Arkstein geworden ist. Und da ist auch an das keine Radung, denn uns Menschen ist einem Himmel das kein Nomen gegeben, an den wir keine selig waren. Als sie sagen, wo mutig Peter und Johann wären, und als sie angeschulde, gewöhnliche Menschen wären, wunderte sie sich eben an. Dann merkte sie, dass die wären mit Jesus taub gewesen. Als sie den Mensch sagen, wie angonen, die da wie geheilt worden, konnten sie nichts gegen an sagen. Dann schickte sie die aus ihrer Versammlung rüt und hatten eine segne Berodung und sagten, was soll wie mit diesem Mann tunen? Dann dort, der ich ahnt, ein abfallendes Wunder passiert ist, weit jeder eine in Jerusalem, und wir können dort nicht verlieren. Aber dort sich dort nicht wieder unsere Menschen verspreit, will wir an ernstlich treiben, dass sie von nu an zu keinem mehr von diesen Nomen reden sollen. Und sie raubten an und verboten an, jemals an Jesus seine Nomen zu reden oder zu lehren. Aber Peter und Johann sehen, recht für you selbst, auf dort ein Gott seine Ohren reicht es, wann wir mehr nur you horchen als nur Gott. Denn wir können nicht anders aus davon reden, was wir gehört und gesehen haben. Als sie auch noch wieder gedreift haute, leiten sie an Gonen. Dann sie fangen dort Volk erret haulen, keinen Weg an zu strofen, dann die loben alle Gott für dort, was wir gedone worden. Dann die Mann wie ewa 40 Jahre alt. An den dort Heilungswunder wie gedone worden. Und als sie an Hauden gohne loten, kämen sie nur ihre Lied und vertalten an alles, was die hohe Priester an Ältesten zu angesagt hauten. Als sie dort hielten, fangen sie alle Tülik an zu beten und sehen zu Gott, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und dort Meer und alles, was du binnen erst geschaffen hast, die du durch deinen Knecht doft gesagt hast, worum rehen die Heide sich ab? An die Menschen plonen, wo nur dort hinge es. Die Könige ab ihr den Stone sich taub, und die Herrscher saumle sich taub gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Dann bestimmt stunden Herodes und Pontius Pilatus sich mit den Heiden und mit Israel taub gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du zum Messias gemerkt hast, zu donen, wat immer deine Hand und deine Rotschluss verherbeschloten haut zu donen. Und nu kicke mal her, wo sie dreiben und jeft dine Knechts dort, dass sie brav dein Wort predigen. Und strack deine Hand ut zu heilen und jeft dort, dass ich deinen heiligen Knecht Jesus deine Nomen Tekens und Wunder passieren mochten. Und aus der Gebet hauden schädert die Platz, wo sie taub gekommen wären. Und sie werden alle voll heiligen Geist und predigen brav Gott sein Wort. Und all die Glaubende wären ein Hort und eine Seil. Und da seht doch keiner, dort he dort irgend, wat he besetten den, aber hauden alles, aller taub. Und die Apostel geben mit grauter Kraft ihr Tegnis, dort Jesus Christus vom Tod abgestohne wir, und die Gnade wir bean, aller sehr graut. Da wird doch keiner, dem dort an irgendwas fehlt, dann wer langt oder hieße haut, verkauft dort und bracht dort Geld, dort he dafür gekriegen haut. Und leiden die Apostel dort für feit, und die deelden dort Dorno ut, als in jedem dort fehlt. Und Jesus, der von der Apostel auch Barnabas genannt wird, dort meint, einer, der dort treisten deit, ein Levit von Zypern, haut langt und die verkauft dort und kämen leid die Apostel dort Geld für ein Feit. Aber da wie ein gewisser Mann Ananias mit seiner Frau Sapphira, die sein Gold verkauft. Und die hält Worte von Träg, was er dafür gekriegen haut, und seine Frau wist dort auch. Die bracht bloß ein Port davon und lädt die Apostel dort für ein Feit. Dann seht Peter Ananias, wo kämpft dort, dort so tun dein Hort, so ungehaft, dort du den Heiligen Geist verlügst und wort von dort Geld, dort du für dein Land gekriegen hast, für die selbst geholen hast. Wer dort nicht dient, ehe du dort verkaufst, und aus dort verkauft hast, kost du mir dort Geld doch nicht tun, was du wusst, wo käm die dort ent hort, dit zu donen? Du hast nicht für Menschen gelören, du hast Gott für gelören. Aus Ananias dit hied, voll he dort han. Und über allem die dort hieden, wat er passiert wie, käm ne grote Vorricht. De jonge mannen kamen erin, wekkelden zijn lief en, droegen hem eruit en begroven hem. Ongeveer 3 stunden later kwam zijn vrouw erin en wist over niet wat er gebeurde.

en mana te velen, met onze leve breder Barnabas en Paul toop hand te schaken. Mana die voor onzen haren Jezus Christus in enormen erleven op spel gezaad hebben. Daarom hebben we Judas en Silas geschakt, die je dort met weerd besteed geworden wat we geschreven hebben. Dan de Heilige Geist en wie zagen dort voor God en, je keine gratere lust op te leien als dit wat er nodig is. Dat je van alles weg blieben, dat der jetzendienst veranreinigd is, en van hoererie, en nicht dat Fleisch eten van aufgeweidet vee, en nicht bloot drinken. Wann je door van weg blieben worden, doe je goed. Wie wensen je al het baasten. Als deze mannen dan gescheckt worden, kamen die nu aan te oogien, en roepten dat volk toop en geven aan den brief. Als ze den geleest houden, vrijden ze zich tot den ermutigenden troost, den die veraanhouden. Judas en Silas zelfs, die ook profeten waren, spreken de broeder veel ermutigende weer toe, woordat ze gestoord worden. En als ze daar eerst een tijd lang gewaast waren, gingen ze aan vrede terug en brachten de broeder er een groot naar die aangeschakt hadden. Silas hebben geleefd, dat wordt goed zijn wanneer hij nog doorbleef. Paul en Barnabas bleven ook nog in Antiochien, waar zij en vele anderen leerden en den haren zijn woord predigden. Dan om een paar deur zeid Paul te Barnabas, wel we nu terug gaan en in al die steden waar we den haren zijn woord gepredigd hebben, de breider bezieken en zijn woord aan jij. Barnabas bleef erop staan dat ze Johannes Marcus metnemen willen. Paul bleef erop staan dat ze niet wie metnemen willen die aan verheer en Pamphylia verloten houdt, en nicht wie metgekomen wieder te arbeiten. Ze worden zich zo oneinig, dat ze jeder ihren Weg gingen. En Barnabas neemt Markus met. En ze eilt nu Zypern, aber Paul wil zich Silas en verleidt ook. En de Breder wenschten aan den Haaren zijn genood. Hij ging durch Syrien en Cilicien en storkt de gemeenten. Hij kwam naar Derbe en daar naar Lystra. Daar woont een jinger die heet Timotheus. Zijn moeder wie een gelevende Jutje, maar zijn vader wie een Griech. De breder en Lystra en Iconien houden goedet van hem te reden. Paul wil hem op zijn reis metnemen. Hij besneedt hem om de Juden er het halven. Dan en de jeend wisten ze alle dat zijn vader een Griech weer. En als ze derg de steden reisden, deelden ze aan door met wat de apostelen en ältesten in Jeruzalem besloten houden. Doordat worden de gemeenten am geloven gestorkt, en er het zool meert zich alle dag. Ze reisden dan door Phrygien en Galatien, wil de Heilige Geist dat niet toeleid dat woord in Azië te predigen. Als ze bij Mysien kamen, verzochten ze door Bethynië te reizen, maar Jezus zijn Geist leid dat niet toe. En zo reisden ze bij Mysien voorbij en kamen naar Troas. Dan de nacht houdt Paul een verstaling, dat een man van Macedonië bedend ver am stond en zei, kom even naar Macedonië en help ons. Als hij deze verstaling nu gezien had, verzocht hij voort naar Macedonië te komen, dan we nemen aan dat hij haar ons doorhand geroept had dat evangelium te predigen. Dan voer we van Troas los en voeren gelijk even naar Samothracien en kwamen nächsten dag naar Nicopolis. En van daar naar Philippi. Een Römische kolonie en de jegend een van de verste steden in Macedonië. En daar bleef we meerdere deur. Om Sabbat ging we buiten Stoutspoort am water, waar de gewenige gebet wordt. Daar zaten we aan stoel en reden met de vrouwen die zich daar verzamelden. Een vrouw die daar horchen deed, was Lydia, een godesverkend vrouwmensch van Theatira, die met rood blijvend zeig handelde. Der mögte haar dat hoort op dat ze daarop achten deed wat Paul zeed. Als ze in haar familie waren gedeept worden, lood ze ons aan om huis te komen en zeed, waar je mij door verholen dat ik hem geloven om haar je komen zie, dan komt en blijft in mijn huis. En ze bemoest ons. Einen dag als we naar den plaats gingen te beden, traf we een schloven vrouwmensch die een voorzaaier geest houd, en ihren haren der ihr Wahrsagen fehl einbracht. Dit Frühmensch kam Paul an uns heran und schrie, diese Männer sind den allerhöchsten Gott seiner Diener, die uns

lichtjes aan, aan mij en die schienen die met mij reisden. Wij vallen alle dool en lagen op de eerd. En dan hoorde ik een stem te mij en Hebreeuws zeggen, Saul, Saul, waarom vervalst u mij? Die wordt het zwaar worden, je in den stachel te slonen. Dan zei ik haar, wer bist u? En hij zei, ik zie Jezus, den du vervalst. Aber nu, op met die en sto op een feit, dan ik zie je komen, die aus mijnen deine aan te stalen. Je tekenis te geven, daarvan wat u al je zijnen haast, ook daarvan wat ik die nog wel zijnen loten. Ik wil die verdien volk ook voor de heiden bewoorden, wo ik die handschakke woor, aan de uren op te merken, dat ze zich van de diestenis tom licht, en u zoten zijn gewal te God bekeren, en vergeving voor ihre zinden kriegen, dat ze met die taup oven, die durch den geloven, aan mij geheiligd worden. En daarom ken ik Agrippa, hield ik mij aan dat wat mij van hemel gewezen wordt, en predig dat eerste today aan Damascus, en dan in Jeruzalem, en in gans Judea, en ook to de heiden, dat ze anderen zullen en zich te God bekeren, en dan met ihre woorden bewiesen dat het zo via. En dit is de oorzaak waarom de Juden mij am tempel vast nemen en proefden dood te maken. En wil God mij wat van de oude dag geholpen heeft, sto ik hier met mijn getekenis ver groot en klein, en zei nust anders als wat Moses en de profeten zeiden dat het komen wordt. Dat de Christus lieden wordt, en wil hij de eerste zinnen wordt van dood op te stonen, wordt hij Israël ook de heiden predigen dat er licht gekomen via. Als Paul zich zo verteidigt, schreef ik Festus toe aan, Paul, du bist over die grote geleerzaamheid überschnaubt. Hij aber zegt, mijn hooggeachter Festus, ik roos niet, aber red vernünftig de waarheid. De koning weet om al dit aan, en ik kan vrij toe aan van deze ding reden, dan ik weet hij is door met bekend, en dit is niet wo im winkel passiert. Koning Agrippa, je leeft du wat de profeten zeiden? Ik weet dat je dat geleefd. Dan zei de Agrippa to Paul, door veelt niet veel, dan hast du mij bereid in Christ te worden. Paul zei, mocht God geven, of het nu aan veel of weinig veelt, dat niet bloos du, maar alle die mij nu heren, zonen worden mochten als ik zie, buiten deze keden. En als hij dat gezegd had, stond de koning op, en zo ook de landesverstone en Bernice, en die met am taup zouten. En als zij aan zied gegonen waren, reden zij onge zich en zeden, dis man dat nu stout in dood oder keden verdiend haft. Dan zeed Agrippa to Festus, want dis man nicht verlangt, hou den keizer te zijnen, hou de kon vrije loten worden. Als het eerst besloten weer dat wie no Italien zullen, wordt Paul en nog welke andere faust genomen, aan een soldatenverstone Julius evergeeft, die tom keizerlichen regiment geheerd. Als wie een adramatische schap en een gesteerde wieren, dat verlengd de Aziatische waterkant zeilen zal, voer wie van land en Aristarchus uit Macedoniën keem ook met ons. De nächste dag land wie en zieden. En Julius weer Paulus vriendelijk gezonnen en leidt aan naar zijn vriend gonen, dat hij aan verzorgden. Als we ze dan verleiden, voer we zo dat we bij Zypern en Schuling waren, dan we houden den wind jegen ons. En als we over een open meer bij Zalitien en Pamphylien voeren, kwamen we bij Mera en Lysian. Daar vond de soldatenverstone een Alexandrische schep, dat op een weg naar Italië weer en bracht ons door en op. Wie kämen vele deur nicht veel wat verwärts, en wil ons de wind zo stark gegen aan weer, voll ons dat schwor wat knieders te komen. En wil wie wegen den wind nicht onze Richtung holen kunnen, segelt wie jegen Kreta am Schuling bis Salmoni verbi, en kämen met grote mee no Scheinhoven, dicht bij de Stadt Lazia. En wil wie also veel tijd verloren houden, en dat reizen al gefährlich wordt, en ze goor de fausttijd voorbij weer, geef Paul aan dezen rood. Hij zei toe aan, Mana, ik zei dat het op onze voort veel lieden en schoden geven wordt.
Und dat woord nicht bloß aan de

Jy alig lekken goed zijn, en in een geest nog een allerlei streven. Doet nust uit stolte eindbildnis en eerjiets, en onen stolt acht andere hekken als jezelf. Jy zal in alle nicht bloos nog dat uit zijn wat jezelf interesseert, aber ook nog dat wat de nächsten interesseert. Jy zal in alle zo je zonne zijn als Jezus Christus zelfs weer, die van natuur uit God weer, aber dat nicht aanzag als wat dat hij met gewalt genomen houdt. Hij steekt uit zichzelf, uit zijn Godheid eruit, neemt knaags natuur aan, en wordt doordat zoals wie, een mens geboren. En als hij eerst een mensengestalt weer, steekt hij uit zichzelf erop en weer gehorsam bij om dood om kreet. Daarom heeft God hem tot alle hechten plaats erhoven en een nomen gegeven die over alle nomen staat, zodat zich aan Jezus zijn nomen alle knieën am hemel, op eerd en ongere eerd bijen zullen, en dat alle tongen tot God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is. Zo, lieve vriend, als ik door weer, je hart je in deden wat ik bevol. Wil je je zeligheid hebben, schaf met vorkt en zetten wieder, nu dat ik niet door zie. God werkt in je beides den wellen, ook dat je donen wat aan je veld. Wat immer je donen, ziet er bij niet bromsch oder waderspanstig, dat je God zijn reine, onschuldige kinder zendt, en die nust uit te zaten is, en onger een krammet, verdreidet volk in deze welt als licht erschienen. En houdt u aan dat leven brengende woord, dat ik mij aan Christus zijn dag tot u vrijen kan, dat ik mij niet vergeefs aangestrengt in je arbeid heb. En wann mijn leven zal als een opfer over jenen dienst en jenen geloven je goed te worden, word ik vrouw zijn en mij met je vrijen. Zo zal je ook vrouw zijn en je met mij toop vrijen. Wann de Heer Jezus dat zo wel, reken ik Timotheus boot aan te schakken, wil te heren wo dat met je staat, zal mij moed toespreken. Ik heb 16 als arm die zo daarom bezorgd is, dat het je goed kunnen zal, anders dat alle om zichzelf te donen en niet om Christus zijn zaak. Aber je weet wo Timotheus zich aanstalt, en zo als een zeen met een vader met mij toop om evangelium deend. Daarom reken ik om hand te schekken zo schwind als ik weet wo zich dat met mij eromnemen wordt. En ik heb dat vertrouwen om haren dat ik zelfs ook bood hand komen voor. Aber ik leef dat weer nedig dat ik Epaphroditus, mijn broeder, metarbeider en metkamper, den je schekten voor mij te zorgen, nu trekt nu je schekt, dan hij houdt een verlangen je alle te zijn, dan hij weer bezorgd om je, wil je je hier houden dat hij krank weer. En hij weer bestemd doodskrank. Aber God erboren zich even arm, en niet maar even arm, aber ook even mij, dat ik niet nog één truer even een anderen houd. Daar wegen wir mir dat zo veel meer door om te donen am hand te schekken, dat je je vrijen kunnen am ware te zijnen, en ik om weinig te zorgen houd. Neemt am om Christus in het wellen met vreden op, en eert zo'n man als arm. Wil hij zijn leven en zijn arbeid voor Christus op een spel zaad, om van mij te donen wat je niet van mij donen kunnen, wie hij den dood dicht bij je komen. Na jo, mijn breder, vrijt je om haren te zenden. Je dit emma waarde te schrijven, valt mij niet schwoor, en je worden daarin zoveel zekerder. Zijt je fair voor de hung, de verdorvensarbeider, die je om vlees versnieden willen. Dan wie de God am geist aanbeden, zend de besnieding, zend vrouw am haren en verloten ons niet op besneden zenden. Wanneer ik mij ook op die besnieding houdt verloten kunt. En wanneer irgendwer meint dat hij zich op het vlees verloten kon, ik word meer oorzaak hebben. Ik word om 8 dagen besneden, stam uit het volk Israël, uit het stam Benjamin, een Hebreeër van Hebreeër, wat het gezats aanbelangt en Farizeeër, ivrig genoeg de gemeente nood te stonen en je in de gerechtigheid aan gezats onschuldig. Ober wat immer dan van mij gewenst weer, zeg ik nu om Christus in het wellen aan als verlust. Meer als dat, ik zeg al dat aan als schoden, wanneer ik dat door met verglik, wat mij dat weet.